0: ronde vanwege de bosbranden daar. In totaal hebben nu al zo'n 210.000 mensen hun huis moeten verlaten in de regio rond Bordeaux. De bosbrand daar is nog steeds niet onder controle, vertelt collega Hilde Mertens, die ter plaatse is.
1: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie, alle voorrang te geven. En het is die rook. Het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld. Dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
0: En in het zuiden van China worden meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege een tyfoon die de komende ochtend daar aan land zou gaan. De Chinese Weerkundige Dienst waarschuwt voor hevige regenval en felle wind met snelheden tot ruim 170 km per uur. Er geldt een code rood waarschuwing. In 12 steden werden uit voorzorg scholen en werkplekken gesloten en is het openbaar vervoer geheel of gedeeltelijk stilgelegd. Door de verwachte storm is er ook hinder voor het vliegverkeer. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 19 graden. Na de ochtend eerst nog zonnig weer. Later zwaar bewolkt met kans op lichte regen. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op veertiennieuws.be.
2: Studio Brussel. Studio Brussel. Don't summer.
3: Dit is Studio Brussel.

0: Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Studio Brussel, live.

0: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Berlijn in Duitsland is een bestelwagen ingereden op heel wat mensen die aanwezig waren op het jaarlijkse Pride Festival in het park Tiergarten. Er zijn 1 dode en zeker 16 gewonden gevallen. Een aantal van hen verkeert ook in levensgevaar. Getuigen melden dat sommige slachtoffers ook werden neergestoken. De politie heeft intussen een klopjacht geopend op de mogelijke dader of daders. Die is of zij namelijk nog voortvluchtig. De bestelwagen werd na het incident achtergelaten. De politie zou al wel 1 mogelijke verdachte hebben geïdentificeerd. Het zou gaan om een man uit het islamistische milieu. De burgemeester van Berlijn, Kai Wegner, spreekt alvast van een aanval op de vrije en open samenleving.
1: Heb je een großartigen CSD erlebt? Viele feiernde Menschen, die glücklich waren, die die Vielfalt dieser Stadt gefeiert haben, die Weltoffenheit, die Freiheit, ja auch die Liebe. Und dieser Tag wurde durch diese schreckliche Tat beendet. Ich habe großes Vertrauen in die Berliner Polizei, dass wir mit Hochdruck jetzt den Täter, die Täter ermitteln und sie dann auch zur Rechenschaft ziehen.
0: In Spanje, in de regio rond Madrid en Toledo, zijn nog eens 8 gemeenten ontruimd vanwege de bosbranden die daar woeden. Eerder werden al tienduizenden mensen geëvacueerd. De bosbranden hebben nu al een gebied van zo'n 25.000 hectare verwoest. Spanje krijgt intussen wel hulp van andere Europese lidstaten om de branden te blussen. Zo hebben Italië, Griekenland en Portugal blusvliegtuigen en bluswagens naar Madrid gestuurd. En ook in Frankrijk zijn de voorbije avond nog eens 55.000 mensen geëvacueerd in het departement Gironde vanwege de bosbranden daar. In totaal hebben nu al zo'n 210.000 mensen hun huis moeten verlaten in de regio rond Bordeaux. De bosbrand daar is nog steeds niet onder controle, vertelt collega Hilde Mertens die ter plaatse is.
2: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie alle voorrang te geven. En het is die rook. Het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld. Dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
0: En de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw aangevallen door het Russische leger met ballistische raketten. Volgens de lokale overheid zouden er in 3 verschillende wijken van de stad branden uitgebroken zijn nadat er brokstukken van raketten neerkwamen. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 19 graden. Na de ochtend eerst nog zonnig weer, later zwaar bewolkt met kans op lichte regen. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer.

0: Brussel. Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Berlijn in Duitsland is gisteravond een bestelwagen ingereden op heel wat mensen die aanwezig waren op het jaarlijkse Pride Festival in het park Tiergarten. Er zijn 1 dode en zeker 16 gewonden gevallen. Een aantal van hen verkeert in levensgevaar. Getuigen melden dat sommige slachtoffers ook werden neergestoken. De politie heeft intussen een klopjacht geopend op de mogelijke dader of daders. Die is of zij namelijk nog voortvluchtig. De bestelwagen werd na het incident achtergelaten. De politie zou al wel een mogelijke verdachte hebben geïdentificeerd. Het zou gaan om een man uit het islamistische milieu. De burgemeester van opent op de mogelijke dader of daders. Die is of zij namelijk nog voortvluchtig. De bestelwagen werd na het incident achtergelaten. De politie zou al wel een mogelijke verdachte hebben geïdentificeerd. Het zou gaan om een man uit het islamistische milieu. De burgemeester van Berlijn, Kai Wegner, spreekt alvast van een aanval op de vrije en open samenleving.
1: Heb je een großartige CSD erlebt? Viele feiernde Menschen, die glücklich waren, die die Vielfalt dieser Stadt gefeiert haben, die Weltoffenheit, die Freiheit, ja auch die Liebe. Und dieser Tag wurde durch diese schreckliche Tat beendet. Ich habe großes Vertrauen in die Berliner Polizei, dass wir mit Hochdruck jetzt den Täter, die Täter ermitteln und sie dann auch zur Rechenschaft ziehen.
0: In Spanje, in de regio rond Madrid en Toledo, zijn nog eens 8 gemeenten ontruimd vanwege de bosbranden die daar woeden. Eerder werden al 10.000 mensen geëvacueerd. De bosbranden hebben nu al een gebied van zo'n 25.000 hectare verwoest. Spanje krijgt intussen wel hulp van andere Europese lidstaten om de branden te blussen. Zo hebben Italië, Griekenland en Portugal blusvliegtuigen en bluswagens naar Madrid gestuurd. En ook in Frankrijk zijn de voorbije avond of gisteravond nog eens 55.000 mensen geëvacueerd in het departement Gironde vanwege de bosbranden daar. In totaal hebben nu al zo'n 210.000 mensen hun huis moeten verlaten in de regio rond Bordeaux. De bosbrand daar is nog steeds niet onder controle, vertelt collega Hilde Mertens, die ter plaatse is.
2: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie alle voorrang te geven. En het is die rook, het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld, dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
0: Zo is het. En dan nog het weer. Het blijft voorlopig nog droog bij temperaturen tot 19 graden. Na de ochtend eerst nog zonnig weer, later zwaar bewolkt met kans op lichte regen. Temperaturen dan tot

winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

de lippen laat bijsten. Onze vertreffen gaat best het weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kluisters. Breken die aan het omlet. Splitten de winst en omzet.

0: dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen els of lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was

0: Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Berlijn in Duitsland is gisteravond een bestelwagen ingereden op heel wat mensen die aanwezig waren op het jaarlijkse Pride Festival in het park Tiergarten. Er zijn 1 dode en zeker 16 gewonden gevallen. Een aantal van hen verkeert in levensgevaar. Getuigen melden dat sommige slachtoffers ook werden neergestoken. De politie heeft intussen een klopjacht geopend op de mogelijke dader of daders. Die is of zijn namelijk nog voortvluchtig. De bestelwagen werd na het incident achtergelaten. De politie heeft al wel een mogelijke verdachte geïdentificeerd. Het zou gaan om een man uit het islamistische milieu. De burgemeester van Berlijn, Kai Wegner, spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving.
2: Heb je een großartigen CSD erlebt? Viele feiernde Menschen, die glücklich waren, die die Vielfalt dieser Stadt gefeiert haben, die Weltoffenheit, die Freiheit, ja auch die Liebe. Und dieser Tag wurde durch diese schreckliche Tat beendet. Ich habe großes Vertrauen in die Berliner Polizei, dass wir mit Hochdruck jetzt den Täter, die Täter ermitteln und sie dann auch zur Rechenschaft ziehen.
1: Nog in Duitsland, in het oosten van het land, zijn gisteravond 34 mensen gewond geraakt bij een ongeval met een mobile home. Die reed op een snelweg in op de staart van een file die was ontstaan na een eerder ongeval. In totaal raakten 9 wagens beschadigd. Niemand verkeert in levensgevaar. De snelweg werd urenlang afgesloten door het ongeval. In Spanje, in de regio rond Madrid en Toledo, zijn nog eens 8 gemeenten ontruimd vanwege de bosbranden die daar woeden. Eerder werden al tienduizenden mensen geëvacueerd. De bosbranden hebben nu al een gebied van zo'n 25.000 hectare verwoest. Spanje krijgt intussen wel hulp van andere Europese lidstaten om de branden te blussen. Zo hebben Italië, Griekenland en Portugal blusvliegtuigen en bluswagens naar Madrid gestuurd. En ook in Frankrijk zijn gisteravond nog eens 55.000 mensen geëvacueerd in het departement Gironde vanwege de bosbranden daar. In totaal hebben nu al zo'n 210.000 mensen hun huis moeten verlaten in de regio rond Bordeaux. De bosbrand daar is nog steeds niet onder controle, vertelt collega Hilde Mertens die ter plaatse is.
3: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie, alle voorrang te geven. En het is die rook, het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld. Dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
1: En dan nog het weer. Het blijft voorlopig nog droog bij temperaturen tot 19 graden. Na de ochtend eerst nog zonnig weer, later zwaar bewolkt met kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot

0: Studio Brussel.
1: 6:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Berlijn in Duitsland is een bestelwagen ingereden op mensen in het park Tiergarten. Die waren daar om het jaarlijkse Pride Festival te vieren, een feest van de LGBTQ+ gemeenschap. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, 16 mensen raakten gewond en verschillende onder hen zijn in levensgevaar. Er zijn getuigen die zeggen dat sommige slachtoffers ook werden neergestoken. De politie heeft intussen een klopjacht geopend op de mogelijke dader of daders die is of zijn nog voortvluchtig. De bestelwagen werd na het incident achtergelaten. De politie zou al wel een mogelijke verdachte hebben geïdentificeerd. Het zou gaan om een man uit het islamistische milieu, zegt de Berlijnse politie.
2: Er is ons politie bekend als aangehöriger des islamistischen milieus hier in Berlijn.
1: Een dag waarop veel gelukkige mensen de vrijheid en liefde vieren, is op een verschrikkelijke manier geëindigd. Dat zegt ook de burgemeester van Berlijn, Kai Wegner.
3: Viele feiernde mensen die glücklich waren, die die Vielfalt dieser Stadt gefeiert haben, die Weltoffenheit, die Freiheit, ja auch die Liebe. Und dieser Tag wurde durch diese schreckliche Tat beendet.
1: De burgemeester van Berlijn noemt het een aanval op de vrije en open samenleving. In Genk in Limburg is gisteravond een brand ontstaan in een natuurgebied. Het vuur kon zich snel verspreiden door de droogte, maar de brandweer kreeg de brand ook weer snel onder controle. Een gebied van zo'n 2 hectare is afgebrand. Het gaat vooral om heidegebied. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En veel grotere bosbranden woeden nog altijd in het zuiden van Europa. In Spanje, in de regio rond Madrid en Toledo, zijn nog eens 8 gemeenten ontruimd. Eerder werden al 10.000 mensen geëvacueerd. De bosbranden hebben nu al een gebied van zo'n 25.000 hectare verwoest. Spanje krijgt intussen wel hulp van andere Europese lidstaten om de branden te blussen. Zo hebben Italië, Griekenland en Portugal blusvliegtuigen en bluswagens naar Madrid gestuurd. De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw aangevallen door het Russische leger met ballistische raketten. Volgens de lokale overheid zou er in 3 verschillende wijken van de stad brand uitgebroken zijn nadat er brokstukken van raketten waren neergekomen. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Het weer vandaag eerst zwaar bewolkt vanaf het westen met soms wat lichte regen, later opklaringen, maar ook enkele plaatselijke buien. Temperaturen tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met nog enkele buien in het noorden en oosten van het land, tot 25 graden dan. En dinsdag en woensdag zonnig met temperaturen die kunnen oplopen tot 30 graden of meer. Meer op vrtnieuws.be.

0: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers, dubbel zo blij mee.
1: Studio Brussel live.

0: Brussel.
1: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Berlijn in Duitsland is gisteravond rond 10 uur een bestelwagen ingereden op mensen in het park Tiergarten. Die waren daar om het jaarlijkse Pride Festival te vieren, een feest van de LGBTQ+ gemeenschap. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, 16 mensen raakten gewond. Een aantal mensen onder hen zijn in levensgevaar. Er zijn getuigen die zeggen dat sommige slachtoffers ook werden neergestoken. De dader is nog niet gevat, maar de politie heeft wel een idee om wie het gaat, vertelt collega Jeroen Rijngaard.
2: Rond 2:30 vannacht kon de politie identificeren wie de dader zou zijn. Een man van 21 die bekend is bij de politie in Berlijn en behoort tot de islamistische scene, dus de radicale islam die dat eigenlijk gebruikt als motief voor bijvoorbeeld een aanslag zoals gisteren. Maar ze hebben de man zelf nog niet kunnen vatten op dit moment en dus is er een opsporingsbericht verspreid momenteel.
1: Een dag waarop veel gelukkige mensen de vrijheid en de liefde vierden is op een verschrikkelijke manier geëindigd. Dat vertelt de burgemeester van Berlijn, Kai Wegner.
3: Viele feiernde Menschen, die glücklich waren, die die Vielfalt dieser Stadt gefeiert haben, die Weltoffenheit, die Freiheit, ja auch die Liebe. Und dieser Tag wurde durch diese schreckliche Tat beendet.
1: De burgemeester van Berlijn noemt het een aanval op de vrije en open samenleving. In Genk in Limburg is gisteravond een brand ontstaan in een natuurgebied. Het vuur kon zich snel verspreiden door de droogte, maar de brandweer kreeg de brand ook snel onder controle. Een gebied van zo'n 2 hectare is afgebrand. Het gaat vooral om heidegebied. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En de natuurbranden rond de Franse stad Bordeaux zijn afgelopen nacht verder uitgebreid. Volgens de lokale autoriteiten van het departement Gironde verspreidt het vuur zich bijzonder snel door de kurkdroge natuur en de aanhoudende wind. In Sestas, een stad ongeveer 15 kilometer ten zuiden van Bordeaux, werden nieuwe evacuaties aangekondigd. De Franse minister van Binnenlandse Zaken waarschuwt dat het lang zal duren om de brand te bestrijden. En ook in Spanje breiden de natuurbranden zich verder uit. Vooral de brand in Castellón, ten noorden van Valencia, baart zorgen. Het vuur is nog altijd niet onder controle en heeft een perimeter van 21 kilometer. Zo'n 15.000 mensen uit 15 gemeenten moesten hun woning of vakantieverblijf verlaten. Ook de bosbrand nabij Madrid blijft uitbreiden. In de provincies Ávila en Toledo werden zaterdagavond opnieuw gemeenten geëvacueerd. Daardoor zijn ook duizenden inwoners moeten vertrekken uit hun huizen. Het weer dan nog. Vandaag eerst zwaar bewolkt. Vanaf het westen met soms wat lichte regen. Later opklaringen, maar ook enkele plaatselijke buien. Temperaturen tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met nog enkele buien in het noorden en het oosten van het land. En tot 25 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
0: De tijdloze Andries Beggers.
4: De tour komt vandaag aan zijn einde en dat kan je misschien ook over het weekend zeggen, maar het tot zover is. Veel goede muziek om blij van te worden. Goedemorgen.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

Ik weet dat ze het zelf niet meer zien zitten, zo'n keer samenkomen voor een concert. Maar even serieus, R.E.M. die een reunietour zouden aankondigen, dan krijgen we toch minstens Oasis toestanden. R.E.M. was dit met Shiny Happy People. En over tijdloos gesproken, The Police nu en Can't Stand Losing You.

0: Wim stuurt hier net in de app dat hij op weg is naar de Cave Triathlon. Ik heb het even opgezocht. Dat is ergens in de buurt van Maastricht. Wel, ik hoop dat je wint. The Police and Can't Stand Losing You.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Goedemorgen. Vandaag is de laatste dag van de Tour. En als alles goed gaat, dan eindigt onze Remco Evenepoel na een geweldige ronde toch maar mooi op een tweede plek. En heeft hij de Tour van 2026 met zijn overwinningen niet alleen kleur gegeven, maar ook ons land weer mooi vertegenwoordigd. Niet alleen hij, trouwens ook Tim Merlier, 3 overwinningen en Jasper Philipsen. Allemaal mooi gedaan van dat trio. En gewoon mooi gedaan van ons Belgenlandje. Dus het goede doel. En België.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.

0: Blondie en One Way or Another. En zo meteen zeg ik je hoe je tickets kan winnen voor de Lokerse feesten en Suikerrock. Maar eerst een bende beestige jongens.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde

0: die stond onlangs nog in ons land op het podium. En dan denk je automatisch terug aan die tijd dat hij samen met Adam Yauch en Ed Rock de wereld veroverde als de Beastie Boys. Een van hun vele hip-hop klassiekers die bijna 30 jaar later nog altijd even fris klinkt. Beastie Boys en Intergalactic.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: En volgende week begint er weer een ander fijn jaarlijks evenement. De Lokerse Feesten. Van 31 juli tot 9 augustus kan je op de grote kaai weer genieten van grote namen zoals Dropkick Murphys, Pommelien Thijs, Lenny Kravitz, Tom O'Dell, Zwangeregie, Editors enzovoort. Maar ook nu, dinsdag, geven we heel de dag tickets weg op Ticket Tuesday voor niet alleen de Lokerse Feesten, maar ook Suikerrock, dat andere geweldige event dat plaatsvindt tussen 7 en 9 augustus. Ook fijn, op beide festivals hebben we met Studio Brussel een aparte stage. Club Studio Brussel op de Lokerse Feesten en de Box by Studio Brussel op Suikerrock. Dus ga zeker ook langs, ook een fantastische line-up daar. Maar dus heel de dag lang, nu dinsdag, tickets winnen voor beide festivals. Dus zeker luisteren. Maar de aftrap van de Lokerse Feesten, dat wordt dus volgende week vrijdag gegeven door deze grote dame, Diana Ross. Ze zal er headlinen met daarvoor ook een hele mooie en straffe affiche. Axel Red, Craig David en ook, ja, zoals ik zei, schoon volk in de Club Studio Brussel met onder andere BB Sex, ja, en nog zoveel meer. Maar dus ook Diana Ross. En als je het vreselijke nieuws hoorde zo net vanuit Berlijn,

0: Intermo. Ricci.
1: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend. Ricci. Studio Brussel live.

Wilco en Jesus, etc. Volgende week, vrijdag, beginnen de Lokerse feesten. En deze jongens stonden daar 3 jaar geleden ook. Blur met Tender.

Een van de mooiste songs aller tijden over het soort verlies dat het ergste is wat een vader of moeder kan overkomen. Eric Clapton en Tears in Heaven. En deze tijdloze song die kreeg ook een mooie tweede adem dankzij Stranger Things, de serie. Kate Bush en Running Up That Hill.

0: Andries Beggers.
1: En wie het WK voetbal wat gevolgd heeft, heeft hem geregeld in beeld gehad, Mick Jagger. En ik kan niet de enige geweest zijn die vond dat die man precies niet ouder wordt. Wel, dat is technisch niet helemaal waar, want hij verjaart vandaag. En hij wordt, hou je vast, 83. 83 jaar oud. Mick, als je dit hoort, dat zou je echt niet zeggen. Dit is Start Me Up van de Rolling Stones.
0: Studio Brussel.
2: De tijdloze

The Rolling Stones en Start Me Up, Stijn stuurt die net. We gaan hem niet vragen wat zijn geheim is om oud te worden. En dan een hele hoop smileys erachter. En hij zegt ook dat hij 99% zeker is dat Mick mijn boodschap gehoord heeft. Wel, we zullen het misschien ooit weten. En deze jongens stonden onlangs nog op het Cactus Festival in Brugge. Ook een fantastische band uit Engeland. Madness en

0: School, Triggerfinger en Is It. Een nieuwe album, Tarmac, komt trouwens uit op 18 september.
1: Vanavond op VRT1.
2: In het geboortehuis, ik wist direct, die kleine is van mij. 2 druppels water, qua kapsel identiek.
1: Op VRT1 geniet je van Liefde voor Publiek, de zaalshow van Sven de Leijer. Op VRT Canvas krijg je de spannende ontknoping van de miniserie Joan. Of kies een film op VRT Max, zoals het komisch kostuumdrama The Favorite. Veel kijkplezier straks.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Met de Superplusdeals van De Leize gaan we...
9: promo koken.
10: Een dessertje.
8: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
10: Oh, pavlovit.
8: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van De Leize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leidse winkels gewoon open.
11: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Goedemorgen, het is 8 uur.
12: VRT Nieuws
0: met Melina Verbeek.
13: Een auto is ingereden op de Pride in Berlijn. In Berlijn in Duitsland is gisteravond rond 10 uur een bestelwagen ingereden op mensen die het Pride Festival aan het vieren waren in een park. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, 16 mensen raakten gewond, 3 van hen zijn in levensgevaar. Getuigen zeggen dat sommige slachtoffers ook werden neergestoken. De dader is nog niet gevat, maar de politie heeft wel een idee om wie het gaat, zegt Jeroen Rijgaard.
14: De politie is eigenlijk op zoek naar een man van 21. Hij is gisteren kunnen ontkomen nadat hij de daad gedaan heeft. Zijn huis is doorzocht, maar hij is niet gevonden. Het zou om iemand gaan met een islamistische achtergrond. Dat betekent dat iemand de islam ook wil gebruiken als politieke macht en daardoor aanslagen wil plegen. En de politie is ook niet helemaal zeker of de man van 21 wel alleen handelde. Ze gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere daders zijn, al is dat nog niet bevestigd. De man hebben ze in elk geval nog niet kunnen vinden. Er is een opsporingsbericht.
13: In Genk in Limburg is gisteravond een brand ontstaan in een natuurgebied. Het vuur kon zich snel verspreiden door de droogte, maar de brandweer kreeg de brand ook snel onder controle. Zo'n 2 hectare natuur is afgebrand, vooral heidegebied. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De natuurbranden rond de Franse stad Bordeaux zijn afgelopen nacht verder uitgebreid. Het vuur kon zich snel verspreiden door de kurkdroge natuur en felle wind daar. Hilde Mertens, hoe is de situatie nu?
15: Ja, deze nacht is de brand eigenlijk nog uitgebreid en is het vuur tot wel 15 kilometer van de stad Bordeaux gekomen. Dat is akelig dichtbij. De wind wakkerde aan, dus dat vuur kan absoluut niet liggen. Er zijn wel wat onweters geweest. Men hoopte dat dat een gunstig effect zou hebben. Integendeel, het vuur blijft zich maar verspreiden. Dus het ziet er hier absoluut niet goed uit.
13: Een deel van de snelweg A63 tussen Bordeaux en Spanje is afgesloten. 55.000 mensen extra zijn geëvacueerd. Ook in Spanje breiden de natuurbranden verder uit. De brand in Castellón, ten noorden van Valencia, is nog altijd niet onder controle. Zo'n 15.000 mensen moesten hun woning of vakantieverblijf verlaten. En ook de bosbrand in de buurt van Madrid blijft uitbreiden. Er zijn gisteravond opnieuw enkele gemeenten geëvacueerd. De komende uren worden cruciaal, zegt correspondent Sven Tuijtens in Spanje.
16: Volgens de overheid is het vandaag een belangrijke dag. De dag dat we de kans krijgen om de brand te stoppen, omdat er morgen een nieuwe hittegolf begint in Spanje. Vooral de streek van Madrid gaan de temperaturen stijgen. Dat is natuurlijk niet goed voor die brandhaard. Dus vandaag gaat het erop of eronder zijn.
13: En tennisser Alexander Bloks heeft zich voor het eerst in zijn carrière geplaatst voor de finale van een ATP-toernooi. Op het toernooi van Estoril in Portugal won hij gisteravond de halve finale van de Italiaan Luciano Darderi in 3 sets. 5-7, 7-6 en nog eens 7-6. Eerst zwaar bewolkt vanaf het westen met soms lichte regen, later opklaringen, maar ook enkele buien en tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien in het noorden en het oosten, tot 25 graden dan. Vanaf dinsdag zonniger en heter.
1: Studio Brussel.
3: De Tijdloze.
1: Andries Beggers.
0: Misschien ben je nog niet helemaal wakker. En dat is helemaal oké, okay, want ik zorg deze ochtend voor de perfecte soundtrack. Zoals deze van Fleetwood Mac en Dreams.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: op deze zondagochtend. Dreams van Fleetwood Mac.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: En vandaag is het ook een bijzondere dag voor Queen-fans. Want drummer Roger Taylor wordt 77 vandaag. En vaak wordt het een beetje gezegd dat hij wat in de schaduw staat van Freddie Mercury en Brian May. Maar hij schreef zelf ook enkele Queen-klassiekers. Denk maar aan Radio Gaga, liever A Kind of Magic. These Are the Days of Our Lives. Gewoon een heel goede drummer. En hij staat sowieso wel niet in de schaduw van mijn 11-jarige dochter. Ze heeft een gigantische crush op Roger Taylor. Ja, het is echt zot bij ons thuis. Woorden als Boo en Pookie en Schatteke gaan dus allemaal over Roger Taylor. Zit dan naar een oude platen te kijken. En ik heb natuurlijk geprobeerd om te zeggen dat hij eigenlijk even oud is als opa. Dat maakt niks uit. Ze blijft verliefd en ze blijft grote fan van Roger Taylor. Gelukkige verjaardag, Roger.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.

gelukkig toch een beetje bijval in de app van Studio Brussel over ja, het feit dat een 11-jarige smoor verliefd is op een 77-jarige. Ja, ik weet het, hij was uiteraard jonger op de platen. En Ambroos die stuurt net dat ze terug is van de Vlasmarkt. Step achtergelaten stuurt ze eerst en dan corrigeert ze. Nee, ik heb mijn stem achtergelaten op de Vlasmarkt. Dit is Something Happens en Parachute.

0: Een van die songs die velen op jonge leeftijd leerden kennen via de soundtrack van Pulp Fiction, deze Dusty Springfield en Son of a Preacher Man. Straks gaan we terug naar de zomer van 1993, maar eerst Semisonic.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Studio Brussel.

0: Semisonic met Closing Time. En we gaan terug naar de zomer van 1993.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: 93 was een jaar dat veel Belgen zich nog levendig herinneren. Want op 31 juli overleed koning Boudewijn onverwacht tijdens zijn vakantie in Spanje. Het hele land stond uiteraard stil. En amper 9 dagen later legde Albert II de eed af als nieuwe koning. 1993 was ook het jaar dat heel wat latere rode duivels geboren zijn. Het is een indrukwekkende lijst. Romelu Lukaku, Thorgan Hazard, Yannick Carrasco en Michy Batshuayi. Allemaal uit 1993. En ook in de rest van de wereld gebeurde er wel wat. Bill Clinton werd president van de Verenigde Staten. Ook het internet begon zo stilaan zijn weg te vinden naar het grote publiek. En natuurlijk die oorlog in voormalig Joegoslavië die nog altijd volop bezig was. Muzikaal 93 ook wel een topjaar. Nirvana bracht In Utero uit. De Wu-Tang Clan zette, ja, misschien wel met een van de beste debuutplaten aller tijden hip-hop vergoed op de kaart. En ook Smashing Pumpkins en Björk brachten platen uit die we vandaag nog altijd, ja, als tijdloos klassiekers zien. En dan was er deze band, The Breeders. De band rond Kim Deal, die je natuurlijk kende van de Pixies. Die hebben een gigantische hit gescoord toen met Cannonball. Stonden toen ook op Pukkelpop, ik denk tweede op de mainstage. En ze stond daar natuurlijk ook met haar tweelingzus Kelly Deal. Die had gewoon een jaar eerder beslist om gitaar te spelen. En dat was misschien ook wel een beetje wat The Breeders waren. Een klein beetje pretentieloos was het de beste band aller tijden. Misschien niet, maar deze Cannonball is wel echt een topnummer. En ook een beroemde intro. Geen sample. Let er zo dadelijk maar op. Kim Deal die gewoon check mompelt door een oude mondharmonica microfoon. Dus een zeer geliefde song. Deze Cannonball. Echt zo'n iconische indie rock song uit de jaren 90. The Breeders en Cannonball.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.

ELO en Don't Bring Me Down. En ik las gisteren nog een oud interview met Balthazar naar aanleiding van de song 15 Floors, die 16 jaar geleden uitkwam, waarin Maarten de Volder het volgende zei. Ja, we hadden vandaag ons laatste examen en daardoor moesten we deze song opnemen tijdens het blokken. Zo zie je maar.

0: De Gentse feesten die zijn wel bijna voorbij. Als je iets fijn hebt meegemaakt of je wil er iets over vertellen, stuur het dan hier in de Studio Brussel app. Ik ben benieuwd naar jullie verhalen. Dit was uiteraard Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Een van de headliners op de Lokerse feesten. En daarover gesproken...
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister, speel mee en win jouw ticket voor Lokerse feesten en Suikerrock.
1: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.

0: Everlong van de Foo Fighters wordt door fans vaak het mooiste Foo Fighters nummer genoemd en daarom ook vaak één van de afsluiters van hun concerten.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
1: Andries Beckers.
0: Het is ook de laatste dag van de Gentse feesten. En onze vriend Ambroos die stuurde straks al dat hij zonder stem van de Vlasmarkt aan het terugkeren was naar huis. Terwijl hij naar Studio Brussel aan het luisteren was. Goed uitslapen hopelijk voor jou vandaag. En Laura die heeft heel hard genoten van Boomtown. Onder andere Amen Ra. Dat concert liever was geweldig. En deze held werd gisteren 64 jaar. Ik heb het over Frank van der Linden van de Mens. En dat tijdens die laatste dagen van de Gentse feesten. Dus ik zou zeggen, Frank, een gelukkige verjaardag nog, een gelukkige 64ste. En het kan dus ook niet mooier geschreven worden zoals deze van de Mens. En in Gent.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze

0: Romantics en What I Like About You. Eén grote liefdesverklaring over iemand of iets dat je niet kan missen.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: En luisteraar Nans is ook iets aan het missen. Stuurt hier net, ze is een fervente loopster. En ze loopt altijd met haar beste loopmaatje Jefke. En Jefke is een bruin knuffelbeertje dat overal mee naartoe gaat. Maar dat is dus ook naar de Gentse feesten geweest deze week. En net daar is ze hem kwijtgeraakt. Het is vermist. En ze zegt zelf belachelijk of niet, maar ik ben er dus echt niet goed van. Dus is er iemand die mijn Jefke daar gezien heeft en meegenomen? Ik kom hem graag oppikken. En ze heeft er een foto bijgestuurd. Inderdaad, volledig in looptenue. En Jefke die op al haar avonturen meegaat. Dus als je Jefke gezien hebt, een bruin knuffelbeertje op die Gentse feesten, wel dan stuur je maar iets. Ondertussen Lily Allen en The Fear.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.

0: Lily Allen en de Fear. En voor alle duidelijkheid, chefke, is geen hond. Hè. Het is een knuffelbeer. Maar Nans is in ieder geval blij. Ze stuurt het al. Ze hoort hem op de radio liever. En ze hoopt op veel positieve reacties, want ze wil haar knuffelbeer terug.
1: De Tijdloze Studio.
2: Studio Brussel. Life is
1: music.

0: 50 jaar oude AC/DC nog met eerste zanger Bon Scott en TNT.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Goedemorgen, het is 9 uur.
5: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
6: Er is 1 dode na een aanslag op de Pride in Berlijn. In Berlijn in Duitsland is gisteravond rond 10 uur een bestelwagen ingereden op mensen die het Pride Festival aan het vieren waren in een park. Daarbij is zeker 1 vrouw gedood, 16 mensen raakten gewond, 3 zijn daarvan in levensgevaar. Getuigen zeggen dat sommige slachtoffers ook werden neergestoken. De dader is nog niet gevat, maar de politie heeft wel een idee om wie het gaat, zegt collega Jeroen Rijgaard.
7: De politie is eigenlijk op zoek naar een man van 21. Hij is gisteren kunnen ontkomen nadat hij de daad gedaan heeft. Zijn huis is doorzocht, maar hij is niet gevonden. Het zou om iemand gaan met een islamistische achtergrond. Dat betekent dat iemand de islam ook wil gebruiken als politieke macht en daardoor aanslagen wil plegen. En de politie is ook niet helemaal zeker of de man van 21 wel alleen handelde. Ze gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere daders zijn, al is dat nog niet bevestigd. De man hebben ze in elk geval nog niet kunnen vinden. Er is een opsporingsbericht.
6: In de Brusselse gemeente Schaarbeek zijn afgelopen nacht 2 mensen om het leven gekomen bij een brand. 8 anderen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, van wie 2 mensen nog in kritieke toestand zijn. Dat zegt Walter de Rieuw van de Brusselse brandweer.
8: Die brand is ontstaan omstreeks 2:30. Bij aankomst was er rookontwikkeling in de straat en de brand woedde in de gemeenschappelijke delen op de eerste verdieping van een gebouw met verschillende trappenhallen. De menselijke balans van de brand is tragisch. Er zijn 2 overleden slachtoffers en 8 gekwetsten.
6: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Frankrijk zijn de natuurbranden rond Bordeaux afgelopen nacht nog verder uitgebreid. De brand is nu tot op 15 kilometer van de stad gekomen. Het vuur kon zich snel verspreiden door de kurkdroge natuur en felle wind. Enkele onweersbuien hebben niet geholpen. Nog meer mensen moesten hun huizen verlaten, vertelt collega Hilde Mertens ter plaatse.
9: Vannacht zijn er 5 extra gemeenten die opgeroepen hebben aan hun inwoners om hun huizen te verlaten. Dat maakte dat er 55.000 mensen vannacht extra zijn moeten geëvacueerd worden. Dat brengt het totaal op 220.000 mensen, een bijzonder hoog aantal. De opvangcapaciteit in de grote expohal in Bordeaux is nog uitgebreid. Dus het is hier echt alle hens aan dek.
6: Een deel van de A63-snelweg tussen Bordeaux en Spanje is ook afgesloten. En er is ook hinder voor het treinverkeer in de regio. En ook in Spanje breiden de natuurbranden verder uit. In Castellón, ten noorden van Valencia, is het vuur nog altijd niet onder controle. Dat heeft nu een perimeter van 21 kilometer. Zo'n 15.000 mensen moesten hun woning of vakantieverblijf verlaten. Ook de bosbrand in de buurt van Madrid blijft uitbreiden. Ook daar zijn afgelopen nacht opnieuw enkele duizenden mensen geëvacueerd. En tennisser Alexander Bloks heeft zich voor het eerst in zijn carrière geplaatst voor de finale van een ATP-toernooi. Op het toernooi van Estoril in Portugal won hij gisteravond de halve finale van de Italiaan Luciano Darderi in 3 sets. 5-7, 7-6 en nog eens 7-6. Eerst zwaar bewolkt vanaf het westen met soms lichte regen, later opklaringen, maar ook enkele buien en tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien in het noorden en het oosten tot 25 graden dan.
4: Natuursteen, parket, Impermo.
3: Ritchie.
10: Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
4: Studio Brussel.
12: De tijdloze.
4: Andries Beggers.
0: Waar je ook bent, een fijne zondagmorgen. Geniet van het ontbijt, geniet van de dag en geniet van de goede muziek. Dit is California Love.
12: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music. Yeah.

0: Dat videoclips nog echt halve films waren. Zeker deze Tupac en Dr. Dre. Legendarische song met die al even legendarische Mad Max geïnspireerde videoclip California Love.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: En voor veel mensen blijft Sinead O'Connor vooral de vrouw van Nothing Compares to You. Maar ze was wel veel meer dan dat. Er was niet alleen haar krachtige stem, ook dat compromisloze karakter en vooral die moed. Die moed om meningen te geven, dingen te zeggen. Ook al heeft dat haar heel veel carrière en carrière-mijlpaal en veel succes gekost. En het is vooral vandaag exact 3 jaar geleden dat ze overleden is. En dat heeft natuurlijk ook gezorgd voor een revival. Dat is zo als iemand overlijdt. Dus heel die catalogus van al haar songs werd gewoon opnieuw massaal ontdekt. En deze song die ik nu ga draaien, Troy, dat is uitgegroeid tot misschien wel de meest populaire uit haar oeuvre. Het is ook een fantastisch nummer, fantastische artiesten, Sinead O'Connor en Troy.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.

De kans is groot dat je bij Stuck in the Middle with You meteen aan de Reservoir Dogs denkt, die geweldige film waarin regisseur Quentin Tarantino dit vrolijke nummer gebruikte tijdens die legendarische martelscène met Michael Madsen. En sinds The Greatest Night in Pop en Netflix kennen heel wat mensen terug Daryl Hall en John Oates, oftewel Hall en Oates. Maar ja, dit is denk ik hun eerste grote hit, Man Eater. Het lijkt alsof het over een femme fatale gaat, maar eigenlijk schreef ze het als een soort kritiek op de keiharde zakenwereld van de jaren 80. Hall & Oates en Man Eater.

0: Festival Roulette.
1: We zitten volop in de zomer en dan denk je natuurlijk buiten vakantie ook aan de festivals en alle shows die je deze dagen in ons land kan bezoeken. En daarom hebben we onze festivalroulette. Als je daaraan draait, dan krijg je een live nummer cadeau.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette? Stuur nu

Texas en Black Eyed Boy. Je kan altijd meedoen aan de festivalroulette. Gewoon festivalroulette sturen in de app van Studio Brussel. En dan bel ik je straks op om mee te

0: Red Hot Chili Peppers and Other Side.
1: De Festival Roulette.
0: En ook dit weekend is er weer massa's te beleven. De Gentse feesten, laatste dag, maar ook Rock Olme en Tomorrowland. Allemaal goede dingen voor de festivalgangers. En dat festivalgevoel dat gaan we natuurlijk op de radio brengen. Want het is tijd voor onze festivalroulette, waarbij iemand een favoriete live versie mag kiezen. En vanmorgen is dat Michael. Michael, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Michael, ben jij iemand die graag naar festivals gaat?
2: Ja, zeker.
0: Heb je er al wat kunnen meepikken deze zomer?
2: Deze zomer was het enkel Grasshop dat ik ben geweest. En dat was heel fijn.
0: Ben je alle dagen geweest?
2: Ja.
0: Het was warm, hè?
2: Doorbakken.
0: Ja. Ja, het is een van de, denk ik, misschien wel een van de heetste, warmste festivals die ik zelf ooit ook heb mogen meemaken.
2: Na de stormvloed van 2 jaar geleden en de hitte van vorig jaar dachten we, wat kunnen we nog krijgen? Maar ja, oké. Het was geweldige muziek.
0: Dat is zeker waar. Weet je nog wat je allereerste festival was?

0: Ja, dat was Rockwerchter in 2002. Toen had nog met die bandjes met Sornik op was.
1: Oké, en weet je nog wie dat headliner was toen?
0: Headliners.
1: Of voor welke band kwam je toen?
0: Ja, Chili Peppers spelen daar.
1: Ah, ook straf.
0: De beste toen was in 2002 kwam Songs for the Dead uit van Queens. En ze traden toen op met Dave Grohl op de drums. En Mark Lennigan die zong. En Nick Oliveri die nog meedoet. Dus dat is vooral gebleven.
1: Ja.
0: Van die tijd.
1: Fantastisch als je zo'n band in zijn absolute prime dan nog met die line-up kon zien. Ja, ik had er graag bij geweest. Maar je kent de regels van onze festival Roulette. Het is eigenlijk redelijk eenvoudig. Je mag 1, 2 of maximum 3 keer draaien. En dan bepaal jij wat je wil horen op de radio. Dus we gaan gewoon beginnen. We gaan de eerste keer draaien. Ben je klaar?
0: Yes.
1: Hier komt-ie.

0: Damien Rice.
1: Helemaal waar. Damien Rice en Nine Crimes.
0: Ik zou toch nog eens willen draaien. Of ja. Is dat een hele goeie?
1: Ja, het is een mooie nummer, maar dat is jouw goed recht. Je mag maximum 3 keer draaien, dat weet je.
0: Ja.
1: Oké, hier komt de volgende.

0: Wat zei je, Michael?
1: Ik denk dat we hier iedereen goed wakker mee krijgen deze zondagochtend. Dus misschien dat we hier toch mee verder gaan. Als dat er is.
0: Ja, geweldig nummer. Hè. Ben je een grote fan van de Black Keys?
1: Zeker, zeker, zeker. Live denk ik al een paar keer gezien op Werchter.
0: Dus. Wel, Michael, dan gaan wij dat gewoon doen. Ik wens jou niet alleen nog een zeer fijne zondag, maar vooral nog een geweldige zomer. En bedankt dat je erbij was voor deze festivalroulette.
1: Iedereen dit ook bedankt. Prettige dag.
0: Oké, okay, dan beginnen we nu aan The Black Keys. Lonely Boy, live op Rock Werchter. Bedankt, Michael. Bye.
1: Dag, André.
2: De festivalzender.

7 до 8.

0: Die mashups lijken vandaag heel normaal, maar vergeet het niet. Too Many DJs waren een van de eersten die dat jaren geleden al deden. Hier Dreadlock Holiday van 10cc en Independent Woman van Destiny Charles mixen. Op een manier dat je nooit gedacht dat het zo goed zou werken. Trouwens, nog mooi nieuws over Destiny's Child. Die gaan afluit nieuwe muziek uitbrengen later dit jaar om hun 30ste verjaardag te vieren. Zou mooi zijn. Straks nog de Kings en Oasis, maar zo meteen Eminem.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.

The Kings en Lola. En het ziet er naar uit dat de Oasis-reunie nog een vervolg krijgt. Liam Gallagher liet verstaan dat de band ook in 2027 opnieuw gaat toeren. Er wordt zelfs gesproken over 12 concerten in het Etihad Stadium in Manchester. We zullen wel zien. Rock'n'Roll's

Grote plannen misschien voor Oasis volgend jaar. Rock'n'Roll Star. Zometeen Rick de Bruyke met Voyage, Voyage. En vandaag trekt hij muzikaal naar Puerto Rico. En zijn gast in de studio is niemand minder dan Gabriel Rios. Dat wordt dus de moeite. Het is nog Arsenal en Saudade.

0: Rock. Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september in Stekenen. Met onder andere Silas, C-Met, The Vaccines, Rudimental, Bazaar, Kasabian, Pommelin Thijs, The Haunted Youth, Goose en Jay Bernard. Tickets en info, kramrock.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender. In Nederland,
2: doeg.
0: Italië,
2: ciao.
0: Frankrijk,
2: salut.
0: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
3: Zeg. Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
7: Goedemorgen, het is 10 uur.
8: VRT Nieuws.
7: Met Melina Verbeek.
9: De dader van de aanslag in Berlijn is nog niet gevonden. In Duitsland is de politie nog op zoek naar de dader of daders die gisteravond met een bestelbusje zijn ingereden op mensen die aan het vieren waren in een park in Berlijn tijdens het Pride Festival. Daarbij is zeker 1 vrouw gedood, 16 anderen raakten gewond. 3 daarvan zijn in levensgevaar. Er zijn getuigen die zeggen dat sommige slachtoffers ook werden neergestoken. De dader is dus nog niet gevat, maar er is wel een verdachte geïdentificeerd, zegt correspondent Gimbal Duk vanuit Berlijn. Helaas geen Gim Balduk. In Schaarbeek in Brussel zijn afgelopen nacht 2 mensen gestorven bij een brand. 8 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, van wie 2 mensen nog in kritieke toestand zijn. Dat zegt de Brusselse brandweer.
10: Die brand is ontstaan omstreeks 2:30. Bij aankomst was er rookontwikkeling in de straat en de brand woedde in de gemeenschappelijke delen op de eerste verdieping van een gebouw met verschillende trappenhallen. De menselijke balans van de brand is tragisch. Er zijn 2 overleden slachtoffers en 8 gekwetsten.
9: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Frankrijk krijgt de brandweer de natuurbrand rond Bordeaux niet onder controle. Er is nu al 42.000 hectare natuur afgebrand en nog eens 55.000 mensen moesten hun huizen verlaten. De A63-snelweg tussen Bordeaux en Spanje werd een tijd lang afgesloten. Daardoor moesten automobilisten door kleinere dorpen rijden waar volop geëvacueerd werd, vertelt Vlaming Jozes Hessel.
11: Lange rijen, auto's die aan het evacueren waren, mensen op straat die elkaar helpen, de weg tonen naar waar je moet rijden. Die indringende brandhoutgeur die er hangt. Ja, dat was inderdaad wel een verontrustend beeld. Iedereen was toch ongerust. Vooral zorgen dat we in de richting blijven rijden dat de andere auto's opreden. En dat was twijfelen aan ieder kruispunt. Gaan we nu links of rechts?
9: En ook in Spanje breiden de natuurbranden verder uit. In Castellón, ten noorden van Valencia, heeft de brand nu een omtrek van 21 kilometer. Zo'n 15.000 mensen moesten hun woning of vakantieverblijf verlaten. Ook de bosbrand in de buurt van Madrid is nog niet onder controle. In de provincies Avila en Toledo zijn gisteravond opnieuw gemeenten ontruimd. Eerst zwaar bewolkt met soms lichte regen, later opklaringen, maar ook buien nog en tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien in het noorden en het oosten tot 25 graden dan. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
0: Studio Brussel.
12: Responsabiliteit.
13: Voyage.
14: Hoi mi gente, ik oefen hier alvast op mijn Spanjool, want tot 12 uur vanmiddag enkel maar artiesten uit Puerto Rico. Goedemorgen.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

0: Hard Block, ja, de Bronx. Maar eigenlijk, als we echt heel gedetailleerd werk gaan vandaag, dan is het Jenny van Puerto Rico.
1: Studio Brussel.
0: Ja, je luistert naar het goedkoopste reisprogramma van de VRT. Gezien Tom Waas alle budgetten heeft opgesoupeerd, moeten wij het hier vanuit de studio in Brussel doen. Maar reizen hoeft helemaal niet kostelijk te zijn. Vandaag trekken we 2 uur lang de Atlantische Oceaan over, een kilometer of 7000 van hier vandaan, naar het eiland genaamd Puerto Rico. Jawel, dat Puerto Rico. Misschien zit hij in de playlist, maar we gaan toch vooral voor de muziek vandaag.

muziek van u met ja, de grote hit en de grote namen van u als Bad Bunny, maar zeker ook de grote namen van toen. Yep, zo gaat jouw radio klinken tot 12 uur vanmiddag. En ik heb zo'n gevoel. Ik heb zo'n gevoel dat die sound, dit soort sounds, dat het echt wel de favorietjes van mijn gast zijn vandaag. Mijn gast, een Belgische Puerto Ricaan of een Puerto Ricaanse Belg. Ik ga het nog niet zeggen. Ik ga het nog niet zeggen wie het is. Maar ik denk dat het volgende nummer, een nummer van Willy Colón en Ruben Blades, het eigenlijk al helemaal weggeeft. Je gaat het horen. Herken je het al? Je herkent het, je weet het. Buenos días, ahora, Studio Puerto Rico.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Jawel, er zit een Puerto Ricaanse link in. Gabriel, je hebt hem gehoord, hè? De Puerto Rican link.
1: Yeah, just Boricua Morena. That's all you need. Two words. Boricua is the actual original Indian Native American name for Puerto Rico, Borinquen. So when you hear people use that word, Boricua, yeah, it means that you're from Puerto Rico, but it goes beyond Spanish. So it's the oldest name of the island.
0: Okay, Big Pun, rapper Big Pun, die heeft op zijn identiteitskaart Josef Antonio Cartagena staan. Heeft een Cubaanse vader en Puerto Ricaanse moeder in de Bronx in New York. Er zit veel in de Bronx in New York van die Puerto Ricaanse roots. Trouwens, als je spreekt over Puerto Rico, dan spreek je natuurlijk ook over één man. Een man die de wereld aan het overnemen is.

0: denk als je aan drie mensen vraagt, Puerto Rico, muziek uit Puerto Rico, dat die naam Bad Bunny drie keer naar boven gaat komen, Gabriel. Are you a fan of Bad Bunny? Do you know his work?
1: I'm a fan of him, but I'm not really actually familiar with the music.
0: Okay.
1: It's just because I'm pretty old school, I guess.
0: No worries, because there are a lot of people, big fans. Ik denk dat er genoeg fans te vinden zijn van Bad Bunny. Zeker met die show afgelopen week hier in Brussel. Hallo, hallo.
2: Hallo.
0: Hallo. Hallo. Een beetje verlegen aan het antwoorden. Hey. Zeg, jij bent een hele grote Bad Bunny fan. Vertel eens.
2: Ja, ik ben een heel grote fan van Bad Bunny. Ik ken Bad Bunny van mijn hele leven, toen ik in mijn land was. Ik ken hem van de eerste albums toen hij Benito was in plaats van Bad Bunny. Dat was een beetje andere muziek, een beetje meer trap. En nu is wel een hele andere type van muziek. En het is wel heel symbolisch voor ons qua Latijns-Amerikaans mensen.
0: Radha Swami, je zegt in mijn land, van waar ben jij origineel?
2: Ik ben van Bolivia.
0: Oké, en in Bolivia is hij dus ook een superster.
2: Ja, tuurlijk. Voor de hele Latijns-Amerikaans is wel bekend. En is wel echt zo. Die muziek dat we groeien als we gingen clubben of met vrienden even delen in een huis. We zitten daar gewoon altijd Bad Bunny om te zingen en om te dansen.
0: Wow. En waarom is Bad Bunny de grootste, denk jij, in Latijns-Amerika? Wat doet hij anders dan anderen?
2: Ik denk dat hij is. Allee, hij heeft zelf gegroeid met wel. Grote zangers van reggaeton, maar wat maakt hem helemaal anders van de moderne muziek van reggaeton en zo, is dat hij is altijd iets origineel aan het maken. Hij speelt met verschillende ritmen, verschillende instrumenten. Bijvoorbeeld deze nieuwe album voor dit jaar is een hele speciaal album, want hij brengt terug zo al de traditionele instrumenten van Puerto Rico, van Latijns-Amerika, República Dominicana. En je maakt een mix van moderne muziek, qua reggaeton, met de oude muziek. En dat maakt hem speciaal. Dat hij is altijd aan het proberen iets nieuws maken. Iets dat maken aan de mensen voelen en dansen en zingen. Ja. En dat is wat we houden van Bad Bunny. Dat is gewoon origineel, echt anders.
0: Heb je al heel veel van jouw Belgische collega's kunnen overtuigen van zijn muziek?
2: Ja, tuurlijk. Soms misschien is het een beetje te veel. Want ja, als iemand me vraagt zo van, ja, maar waarom luister je Bad Bunny? Zeg, ja, sorry, waarom luister ik niet Bad Bunny? Want je moet gewoon voelen. Jouw lichaam voelt de muziek en jij begint zo dansen. En ik heb zelf Belgische collega's, dat hou ook van Bad Bunny. En je hebt wel een spat van ja, ik wil dat ook wel aan hem ontmoeten en zo. En ja, ik zie met collega's dat die Nederlands praten, een paar liedjes in het Spaans. En ik vind dat heel mooi dat veel collega's zijn wel open om gewoon in het Spaans te zingen.
0: Okay. Een goede taalbad eigenlijk ook. En voilà, inderdaad, een heel goed taalbad om naar Bad Bunny te luisteren. Maar ik heb het gevoel dat je nog heel veel mensen gaat overtuigen van jouw Bad Bunny-fanschap. Dankjewel dat ik jou mocht bellen, Swami. En ja, zing hem nog verder en maak nog iedereen fan.
2: Ja, tuurlijk. Dankjewel aan jullie.
0: Tada. Studio Brussel. Voyage, voyage.

0: trouwens, als je aan het luisteren bent en je hebt zoiets van hé, hey, maar ik heb ook nog een Puerto-Ricaanse tip, dan mag je het altijd laten weten. Dan mag je mij doorsturen wat die tip dan wel mag zijn. Dat heeft trouwens Uriek ook gedaan. En dit is haar tip.
1: Hey Rick, als ik denk aan muziek in Puerto Rico, dan denk ik meteen aan de artiest Young Miko. Young Miko is nog niet super bekend in België, maar stond vorige week wel op het podium van Doer Festival. Dus zeker de moeite om eens te checken. En dan raad ik vooral de song Lisa aan.

0: badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
2: Tegels. Nachtuursteen. Parket. Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
4: Life is music. Life is music.
5: Studio Brussel.
6: De dader van de aanslag in Berlijn wordt nog altijd gezocht. In Duitsland is de politie nog op zoek naar de dader of daders die gisteravond met een bestelwagen zijn ingereden op mensen in een park tijdens het Pride Festival. Zeker één vrouw is daarbij gedood, 16 anderen raakten gewond en 3 daarvan zijn in levensgevaar. Er zijn ook getuigen die zeggen dat sommige slachtoffers werden neergestoken. De dader is nog niet gevat, maar er is wel een verdachte geïdentificeerd, zegt correspondent Gimbalduk vanuit Berlijn.
7: Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een man met Libanese wortels die in Berlijn zou wonen en ook bekend is bij de Berlijnse politie. Voor een aantal gewelddadige overvallen en ook voor mogelijke verbindingen met de terroristische netwerken in Berlijn. En gisteravond is er in de hele stad gezocht, ook bij hem thuis hebben ze een doorzoeking gedaan en hem niet kunnen vinden.
6: In Schaarbeek in Brussel zijn afgelopen nacht 2 mensen gestorven bij een brand. 8 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, van wie 2 mensen nog in kritieke toestand zijn. De brand ontstond rond 2:30 in de gemeenschappelijke delen op de eerste verdieping van een gebouw met verschillende trappenhallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De natuurbranden rond de Franse stad Bordeaux zijn intussen op 15 kilometer van de stad. In de regio is al 42.000 hectare natuur afgebrand. Door de brand is ook de snelweg A63 tussen Bordeaux en de grens met Spanje afgesloten. Collega Hilde Mertens is ter plaatse en ziet hoe het vuur dichterbij komt.
8: Dat vuur dat blijft zich maar uitbreiden. De brandweer heeft het over maanden dat die strijd nog zal aanhouden om alle vuurhaarden te doven. Het is een uitputtingsslag waar honderden brandweer politiemensen en ook militairen ingezet worden om te bestrijden en een grote logistieke operatie. Want al die mensen hebben eten en drinken nodig, onderdak nodig, moeten zich kunnen douchen, hebben medische verzorging nodig. Het wordt een uitputtingsslag.
6: Ook in Spanje zijn de natuurbranden groter geworden. In Castellón, ten noorden van Valencia, moesten zo'n 15.000 mensen hun woning of vakantieverblijf verlaten. En ook de bosbrand in de buurt van Madrid is nog niet onder controle. En de Oekraïnse hoofdstad Kiev is afgelopen nacht opnieuw aangevallen door het Russische leger met ballistische raketten. Volgens de lokale overheid zou er in 3 verschillende wijken van de stad brand uitgebroken zijn nadat brokstukken van de raketten waren neergekomen. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Veel wolken met soms lichte regen, later opklaringen, maar ook buien en tot 24 graden. Morgen wordt het wisselend bewolkt met buien in het noorden en het oosten. Tot 25 graden dan. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
9: Responsabilidade.
10: Ja, het is zondag voormiddag op zo'n 7000 kilometer van hier met enkel maar het beste en het mooiste uit Puerto Rico.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: takes the medal she wears on a chain and presses it into his palm.
1: We'll come back and take it up. Ay, ay, ay, ay, ay, ay.
2: Waar zitten we ook weer? Jawel, in Puerto Rico met Gabriel Rios. Gabriel, heb je deze al eens gehoord?
3: Man, you can't imagine the amount of times people sing this song to me. And I never knew why. You have to imagine my confusion. I don't know what's going on.
2: Het is ook gek. Ik denk, als je Puerto Rico zegt tegen mensen, het meteen zo bam. Ay, ay, ay, ay. Vaya con Dios, Puerto Rico. Heeft voor de rest heel weinig met Puerto Rico.
3: Yeah, it's more like you're in Andalusia somewhere or on the border of the Texas-Mexico border. I don't know. It's certainly not Caribbean.
4: Studio Brussel.
5: Voyage, voyage.
2: We hebben het over muziek uit Puerto Rico. En wie beter dan Gabriel Rios in de studio om ons daardoor te leiden. We hebben al een lesje salsa gekregen. We hebben al richting Bad Bunny gegaan. Maar nu vooral ook misschien eens kijken naar jouw eigen werk, Gabriel. Want je hebt op jouw laatste albums... ben je eigenlijk in jouw eigen roots gedoken.
3: Ja.
2: En je hebt een pak herwerkingen van originele Puerto Ricaanse songs gestoken. Ik ga even een voorbeeld geven. Hè.
3: Ja.
2: Dit is een origineel uit Puerto Rico, denk ik. Of toch al sinds

0: wordt meegezongen in de studio, hoort het misschien.
1: Dat je het zo.
0: Het is uiteraard een John Lennon song. Maar hier onder handen genomen door Hooray for the Riffraff. Puerto Ricaanse roots.
2: Yeah, apparently. I didn't know that, because she sings in English most of the time.
0: Yeah.
2: But yeah.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: meer dan iconische David Bowie. Fame. Meegeschreven door John Lennon. Maar zeker ook door een man met de naam Carlos Alomar. He's the guitar player on this one, Gabriel. And you can really hear his... it's a Puerto Rican. It's een Puerto Ricaanse gitaarplayer. En die en blijkbaar heeft hij dat nummer geschreven met het idee dat het zou kunnen werken zoals een tromboon in een Puerto Ricaanse salsa nummer.
1: Ja.
0: Dus als je luistert... En je zou denken dat het dan trompetten zijn of zo. Het zou wel werken.
2: I think if you grew up with Latin music, it influences the way you make melodies. I have it too, even though I've lived far away from Puerto Rico. When I think of a melody, I think of percussion. I don't know why. You think of the percussive part of the melody where it changes rhythm. You don't necessarily think of writing a lyrical melody.
0: Yeah.
2: And it's based on having that rhythmic way of thinking about music.
0: Ingebakken gewoon, die Puerto Ricaanse manier van werken.
3: Studio Brussel. Voyage.
0: Ja, we hebben het nu over trompetten en trombones. Dat is wel echt iets heel typisch aan de muziek in Puerto Rico. Veel brass.
2: Yeah.
0: Hoe komt dat, denk jij?
2: Well, when you think about somebody like Willy Colon, it's even more extreme because there was different... you could have a trumpet, a trombone, a saxophone. You could make an arrangement for different instruments of brass.
0: Yeah.
2: But Willy Colon was like, fuck that, I'm going to put only trombones.
0: Ja, want voor de mensen die nog geen idee hebben, Willy Colon, wie is dat?
2: So Willy Colon is one of the ones responsible in New York City for the new boom of Latin music together with Hector Lavoe. He was only 17 years old.
0: What?
2: Yeah, so after Tito Puente and people were singing this mambo, playing this mambo stuff, the street guys were fans of this music, but they made it more street, and Willy Colon was the first one to really change the sound.
0: Okay.
2: So much so that these old guys did not like him. I mean, they didn't like the fact that he was, for them, he was vulgar, because he would take a whole arrangement and play it in unison with a bunch of trombones.
0: Okay.
2: So forget about harmony, forget about making a complex arrangement, just play it like it's an electric guitar.
0: Just play it like that.
2: Simple, okay, and everybody playing the same notes.
0: Well, die man die Willy Colon waar je het over hebt, dat is echt een grootheid in de Puerto Ricaanse muziek. En die is onlangs overleden. Bij het naar buiten brengen van zijn kist, ik heb daar een video van gezien op mijn Instagram, naar buiten brengen van zijn kist stonden er 100 trombones klaar en het klonk zo.
2: Amazing.
0: Super imposant.
2: Yeah, man.
0: I mean,
2: it's almost like a White Stripes riff, you know?
0: Yeah.
2: Because it's like a 60s electric guitar riff.
0: Yeah.
2: It's like a fuzz riff.
0: Het klinkt inderdaad heel, het zou de White Stripes kunnen zijn, maar die riffs van Willy Colon, die zijn veel verder gegaan dan dat soms mensen zouden denken. En als je thuis aan het luisteren bent, denk Willy Colon nog nooit van gehoord. Laat staan dat ik er misschien ooit al muziek van heb gehoord. Wel, vergis je niet. Dit nummer van Major Lazer nam een paar jaar terug elke club, elke dansvloer de radio over. En die trompetten die je hoort, van waar zouden die komen, denk je? Wel degelijk.

0: zeer aanstekelijke riff.
1: Yep. I stole some too.
0: Ja, Willy Colon en Ruben Blades is de man waar jij inderdaad ook bent gaan stelen. Daar hebben we het er net nog over gehad. Trouwens, dit nummer is niet rechtstreeks naar de gasten van Major Lazer gegaan. Er zit nog een Hollander tussen.
2: Toen wij koningen waren, was dit heel gewoon.
0: De Flexicon samen met Typhoon, die hebben hem ooit al gesampled. En zo is die bij de gast van Major Lazer terechtgekomen. Dat is perfect vorige week ook in de show kunnen zitten bij Nederland. Maar kom, we steken hem hier vandaag bij Puerto Rico. Je luistert naar Voyage op Studio Brussel. En het is vandaag enkel Puerto Ricaanse sounds. Als jij tips hebt uit Puerto Rico, laat maar komen. Dit is toch ook een deel Puerto Ricaans.

0: Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Studio Brussel, live.

0: Ik groet al mijn koningen en koninginnen.
1: Ik krijg ondertussen een paar berichten. Bad Bunny zat al in de show. Geen zorgen, uiteraard zat Bad Bunny al in de show. Een show over Puerto Rico zonder Bad Bunny, dat zou aan 2026 niet kunnen. Maar ik krijg ook een bericht binnen van Dirk en die zegt: waarom geen gitaren uit Puerto Rico? Waarom geen Puya? Gabriel Rios, jij bent zelf eigenlijk ook wel een gitaarfan, hè?
2: I guess so. I was, more than I am now, but yeah, I come from there.
1: Ja, yeah, want ik weet niet of het verhaal natuurlijk helemaal klopt, maar er is zo een soort van verhaaltje dat je zegt, ja, Gabriel Rios, die is bijna eigenlijk naar België gekomen vanwege Deus en vanwege een cd van Deus.
2: It's kind of true, but I mean, there was no internet back then, so I was looking for alternative music, something different. I was listening to punk rock, to mainly to Fugazi, things like that.
1: Okay.
2: And when I heard Deus, it was kind of that sort of like experimental sort of like deconstruction of the song. So I was really into that.
1: Okay.
2: And that's why I came over here, because I thought if you wanted to make that kind of music, then your Brussels would let you put it on during the day.
1: Zeg, en wat het op mij opvalt is, je zegt, ik luisterde naar punkrock. Was er een grote punkrock scene toen jij opgroeide?
2: Yeah, it was big. It was big. I think it's a phenomenon that you hear from everybody everywhere in the world, you know?
1: Okay.
2: Every country had its punk scene. And if you wanted to do something completely different, that was the only place to do it. And so, yeah, it was strong.
1: En wie is die Puya dan?
2: Puya was known in the scene as a hardcore band, but you know, you can imagine when you were a teenager, you get very picky with all the different genres. So
1: okay.
2: Punkers don't listen to, you know what I mean, to metal. Metalheads don't listen to punkers.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Hey, hallo allemaal. Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via getnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.

0: ook zeer Puerto-Ricaans, al klinkt het misschien eerder Jamaicaans. Ja, reggae aan de denk ik misschien eerder aan Jamaica, maar toch. Het zit in de playlist vandaag bij Voyage Voyage, want het is Pachiman en zijn All Night Long. You know Pachiman, Gabriel?
1: Yes, I love that stuff. He does it all himself.
0: He does it all himself. Die reggae en die dub sounds, yeah. Pachiman. Trouwens, als je aan het luisteren bent en je hebt zoiets van hey, maar ik heb ook nog een Puerto-Ricaanse tip, dan mag je het altijd laten weten. Dan mag je mij doorsturen wat die tip dan wel mag zijn.
2: Hallo, mijn naam is Bericht en ik zou graag een essentieel nummer willen aanvragen uit de Fania Catalog. Kissy Seppa van Roberto Runa, Isu Apollo Sound. Het wordt door heel wat DJ's gedraaid en zet dansvloeren wereldwijd in vuur en vlam.
3: Studio Brussel.
4: Voyage, voyage.

0: sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Je stopt. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prévot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar.
1: Iedereen ploegleider worden.
0: Jij gelooft me?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Manager. Stel je team samen in de app van Sporza.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Het is 12 uur, goedemiddag.
5: VRT Nieuws
4: met Melina Verbeek.
6: De dader van de aanslag in Berlijn is nog op de vlucht. In Duitsland zoekt de politie massaal naar de verdachte liever van de aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond. Een jongeman reed met een witte bestelwagen in op feestende mensen in het park Tiergarten. Eén vrouw kwam daarbij om het leven, 16 andere mensen raakten gewond, 3 van hen zijn in levensgevaar. Sommigen zouden neergestoken zijn, maar dat is nog niet bevestigd. Jeroen Rijgaard in Berlijn, er is een opsporingsbericht verspreid. Wie is de man die nu gezocht wordt?
7: Het gaat om een man van 21, geboren in Berlijn, maar van Libanese origine. En hij werd al een tijdje door de politie gevolgd. Hij zat ook al een jaar in de gevangenis op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Maar in mei kwam hij dan opnieuw vrij. En de politie kwam hem zijn naam op het spoor doordat hij de bestelwagen waarmee hij de aanslag gepleegd heeft gehuurd heeft. En zo wezen dus veel sporen in zijn richting. En het blijkt nu dat hij ook sympathieën zou hebben voor terreurgroep IS. Dus ja, de motivatie van de aanslag lijkt wel degelijk een islamistische aanslag te zijn hier op de bijeenkomst van de LGBTQI+ gemeenschap in Berlijn.
6: In Sint-Jans-Molenbeek in Brussel is een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie werd gisteravond opgeroepen en vond een auto die mogelijk beschoten was. Na een zoekactie vonden ze de gewonde man bij een metrostation. Hij ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Politie en parket onderzoeken de zaak. Er is nog geen verdachte opgepakt. In Frankrijk blijven de natuurbranden rond Bordeaux verder uitbreiden. Het vuur is tot op 15 kilometer van Bordeaux genaderd. Afgelopen nacht moesten nog eens 55.000 mensen hun huizen verlaten. Hilde Mertens, hoe is de situatie daar nu?
8: Ja, wij staan midden in het gebied waar die evacuaties vorige nacht hebben plaatsgevonden. En ik kijk uit op een gigantische, pikzwarte rookpluim. Dit is een van die nieuwe branden. En je ziet gewoon dat vuur zich nog aan het uitbreiden is. Er staat ook een strakke wind die het vuur aanwakkert. En het is echt een beangstigende situatie. We komen mensen tegen die hun weg aan het zoeken zijn, die hier weg willen. En steeds meer wegen die zijn afgesloten.
6: Ook in Spanje breiden de natuurbranden verder uit. De brandweer bestrijdt een nieuwe zone van bosbranden ten noorden van kuststad Valencia. Zo'n 15.000 mensen moesten hun woning of vakantieverblijf verlaten. Door de combinatie van harde wind, extreme hitte en droogte blijft het werk van de brandweer ook heel moeilijk ten westen van de hoofdstad Madrid. Ook daar moesten gisteravond opnieuw duizenden mensen evacueren. En het Roemeense leger heeft opnieuw een Russische drone neergehaald boven Roemenië. Het is een drone geladen met explosieven die regelmatig wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. Het is al de 3e keer in 3 dagen tijd dat dit gebeurt. De president van Roemenië noemt de inbreuk op NAVO-luchtruim onaanvaardbaar. Vanmiddag blijft het zwaar bewolkt met wat lichte regen. Daarna wisselend bewolkt, maar dan is er ook wel kans op buien. Temperaturen tot 25 graden. Morgen eerst nog bewolking en kans op buien in het noordoosten. Daarna opklaringen vanaf de kust en ook 25 graden dan.
3: Life is music.
9: Robbe van Dijk.
4: Een lekker grijze zondag vandaag. Ik hou er echt van, want dan kan ik alles zelf inkleuren met plaatjes. Dus dat gaan we doen deze middag. Simpel, welkom.

Arctic Monkeys. I bet you look good on the dance floor. Hey, goedemiddag. Ik ben daarnet veel te laat vertrokken thuis, dus ik heb een hele dure tankstation koffie gedronken. En is het altijd waard, want ik kies aan die machines altijd zo'n supplementje ketamine. Staat naast de vanillesiroop, superhandig. En dan heb ik op zijn minst het gevoel dat ik sneller ben dan de tijd en alles nog kan inhalen, ook al is dat niet het geval uiteraard. Dus ja, geen perfecte ochtend, maar bon.

Delay van Intergalactic Lovers. Volgende week komt zangeres Larissa Drouwi trouwens langs in Voyage Voyage, Brik de Bruiker, op zondag. En gaan ze op muzieksafari in Libanon. Wij blijven nu in eigen land, maar we gaan wel op avontuur met Lennart Korevits van Compact Disc Dummies. Die brengt nu ook solo muziek uit onder de naam Lenny Lenny. Heel 70s, met een kleine Zuiderse toets in de castagnette. Dit is She Only Loves You in the Summertime.

Robin S. met Show Me Love. Ik had beloofd om deze grijze zondag in te kleuren. Wel, er is geen band die dat beter kan dan Coldplay. Dit is Clocks. Studio Brussels. Hi, this is Chris from the band Coldplay. Like.

Coldplay met Clocks. Vorige week was ik op Gent Jazz en daar stond ook Darkside, een band met onder andere Nicolas Jarre, die je kent of niet kent van zijn organische elektronica. Klinkt misschien ingewikkeld, ik bedoel gewoon dat het dansmuziek is met veel levende elementen. Wacht, ik illustreer met een voorbeeld. Dit is Nicolas Jarre met Mimo Guerre.

0: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Studio Brussel live.

0: grades.
1: Kids with buns met bad grades. Slechte punten voor de Gentse feesten, want ze zijn alweer bijna voorbij. Dat is eigenlijk het enige minpunt dat ze ooit stoppen. Maar nog niet dus. Vandaag kan je nog gaan bewegen. Doen hè. I like the

Wet Leg met Manche Toe. Soms duurt het jaren, soms duurt het maanden. Soms heb je het om de paar uur dat je terechtkomt op een plek die je doet nadenken over alles wat gepasseerd is de afgelopen tijd. Gorillaz hebben er een nummer over. On Melancholy Hill. Goedemiddag.

Deze zomer zijn we allemaal zonnebloemen. We draaien ons naar de zon en naar de goede muziek. En die zitten alle twee in dit nummer van Ugel en Ultranate, Moving to the Sun.

The Police met Every Breath You Take. Een prachtig, maar ook een creepy nummer over een stalker. Maar goed, we gaan ons nu geen zorgen maken om dat soort dingen. Alles is alright. Dit is Supergrass.

0: geboorte, als ik wist direct, die kleine is van mij. 2 druppels water, qua kapsel, identiek.
1: Op VRT 1 geniet je van Liefde voor Publiek, de zaalshow van Sven de Leijer. Op VRT Canvas krijg je de spannende ontknoping van de miniserie Joan. Of kies een film op VRT Max, zoals het komisch kostuumdrama The Favorite. Veel kijkplezier straks.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
3: Tegels.
4: Nachtweersteen.
3: Parket. Impermo.
2: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
6: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
7: Goedemiddag, het is 1 uur.
8: VRT Nieuws.
7: Met Melina Verbeek.
9: De politie zoekt massaal naar de dader van de aanslag in Berlijn. Gisteravond reed een jonge man met een witte bestelwagen in op feestende mensen in een park tijdens de Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn. 1 vrouw kwam daarbij om het leven, 16 mensen raakten gewond, 3 van hen zijn nog in levensgevaar. De verdachte is een man van 21 van Libanese afkomst. Hij zat eerder al vast op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Hij zou ook sympathie hebben voor terreurgroep IS. Jeroen Rijgaard in Berlijn, de man is dus nog niet gevonden.
10: Nee, want hij is gisteravond eigenlijk kunnen wegvluchten nadat hij de daad gepleegd heeft. Hij is met die bestelwagen tegen een boom gereden en is dan eigenlijk tussen de massa kunnen verdwijnen. Er zijn ook geruchten dat hij daarbij nog mensen zou neergestoken hebben, maar daarover is er helemaal nog geen bevestiging van de politie. Maar sindsdien is de man dus voortvluchtig en er wordt met man en macht hier in Berlijn naar hem gezocht met zo'n 2000 agenten. Er is ook een opsporingsbericht verspreid en de politie vraagt ook van als je de man zou herkennen of tegenkomen, om zeker niet rechtstreeks met hem te gaan praten, want hij is mogelijk gewapend en dus mogelijk gevaarlijk.
9: In Sint-Jans-Molenbeek in Brussel is een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie werd gisteravond opgeroepen en vond een auto die mogelijk beschoten was. Na een zoekactie vonden ze de gewonde man bij een metrostation. Hij ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Politie en parket onderzoeken de zaak. Er is nog geen verdachte opgepakt. In Frankrijk wordt de natuurbrand rond Bordeaux nog groter. Die woedt nu op 15 kilometer van de stad. Maar een evacuatie uit de stad is nog niet nodig, zegt de burgemeester. Dat gebeurde afgelopen nacht wel in enkele gemeenten rond de stad. 55.000 mensen moesten hun huizen verlaten. Hilde Mertens vertelt wat ze daar ziet.
11: Wij staan midden in het gebied waar die evacuaties vorige nacht hebben plaatsgevonden. En ik kijk uit op een gigantische, pikzwarte rookpluim. Dit is een van die nieuwe branden. En je ziet gewoon dat dat vuur zich nog aan het uitbreiden is. Er staat ook een strakke wind die het vuur aanwakkert en het is echt een beangstigende situatie. We komen mensen tegen die hun weg aan het zoeken zijn, die hier weg willen en steeds meer wegen die zijn afgesloten.
9: Ook in Spanje zijn de natuurbranden nog niet onder controle. Er is een nieuwe zone van bosbranden ten noorden van Valencia. Zo'n 15.000 mensen moesten hun woning of vakantieverblijf verlaten. En door harde wind, extreme hitte en droogte krijgt de brandweer de brand ten westen van Madrid ook niet geplust. Ook daar moesten gisteravond opnieuw duizenden mensen evacueren. En het Roemeense leger heeft opnieuw een Russische drone neergehaald boven Roemenië. Het is een drone met explosieven die regelmatig wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. Het is al de 3e keer in 3 dagen tijd dat dit gebeurt. De president van Roemenië noemt die inbreuk op het NAVO-luchtruim onaanvaardbaar. Vanmiddag zwaar bewolkt met lichte regen, daarna wisselend bewolkt, maar wel meer kans op felle buien en tot 25 graden. Morgen eerst nog bewolking en kans op buien in het noordoosten, daarna klaart het op vanaf de kust en ook tot 25 graden dan.
3: Studio Brussel.
6: Life is music.
3: Robbe van Dijk.
7: Aan alle Lost Boys, als je nog met Valerie in je hoofd zit, ga ik dat fixen en dan zijn we zo weer en route. Maar eerst even de korte pijn, hier is Valerie.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

Mark Ronson en Amy Winehouse met Valerie. De nieuwe single van Phoebe Bridgers gaat over een club waar ik zeker ook bij hoor. En misschien jij ook. Mensen met het Peter Pan-syndroom die soms per ongeluk een beetje verloren lopen naast de wereld. Ja, omdat het daar gewoon toffer is. The Lost Boys. Een heel goedemiddag hier. En welkom.

Cure met Just Like Heaven. Hey, kan jij het ook al ruiken? Ik wel in elk geval. Pukkelpop komt eraan met een tsunami aan goede namen. Onder andere Diplo. Hij staat er als onderdeel van Major Lazer. Hier een remix van zijn On My Mind van de hand van Purple Disco Machine.

En route, toerist MC, volgende week headliner op Regio Geel. Ik zag het ook al een paar keer passeren in de app. Zij zal daar niet staan, helaas. Geen performances deze zomer voor Dua Lipa. Haar training season is dus toch nog niet over.

0: Ik ga onze nieuwe hotshot lanceren, maar ik ga het zachtjes doen, want het is geen kanon. Het is nogthans een nummer van Queens of the Stone Age, dus de kans was er. Maar het is cool om ze op deze iets meer zweverige manier te horen. Dit is Easy Street.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot. If you need me, come and see me on
1: Easy Street. I have to fight. Queens of the Stone Age. Easy Street.
3: Hey, this is Joshua from Queens of the Stone Age. You're listening to Studio Brussels because you have to.

0: Sexy Back, Justin Timberlake. Er gaat weer iets maf gebeuren in de marquee op Pukkelpop dit jaar. Studio Brussel. Ja, sinds een paar jaar staat The Atomic Orchestra op Pukkelpop. Maar wie zijn dat nu weer en waarom doen ze nu weer wat ze doen? Dirigent Jo Hermans vertelt het ons.
1: Er zijn weer muzikanten die samenkomen. En hebben we zoiets van, we willen eigenlijk een cadeau doen aan de artiesten. Omdat heel veel artiesten muziek opnemen met zowel strijkers of grote orkesten. Maar dikwijls niet de mogelijkheid hebben om dat live te doen. Uh-huh. Denk aan Warhouse die Open Window willen spelen. Maar dat je dat nooit zo kunt horen. En wij hadden zoiets van, hoe kunnen wij daar een antwoord op bieden? En dan hebben we dan Chokri gestapt. En Chokri gevraagd, mogen alsjeblieft met 47 mensen komen spelen op jouw festival.
0: En zo geschiedde het ook effectief een paar jaar geleden. En sindsdien zijn ze een vaste waarde geworden. En dit jaar komen ze met een serieus uitbreidingspakket. Namelijk The Atomic Choir.
1: We wilden eigenlijk op zoek gaan naar ofwel bestaande koren. Maar ook een individu die zeggen van, dat lijkt me wel de stof om dat mee te doen. We verwachten wel een soort van, toch wel een niveau. Het is niet voor te lachen. Het is wel serieus. Maar het is wel de bedoeling. Dus we zijn wel op zoek naar toch wel een serieus koor. Dus er mogen echt wel wat mensen aan deelnemen.
0: Ja, een serieus koor. The Atomic Choir. Het is niet om te lachen. Het moet er staan. Ja, Jo heeft gelijk. Kwaliteit boven alles. Want mooie stemmen bij elkaar. Ja, het geeft magie.
2: We willen echt zo terug naar de essentie gaan van een koor. Dus wij zijn het heel mooi dan een koor. Het zijn allemaal mensen die gewoon gaan zingen samen. En door dat samen te doen, vind ik altijd een van de krachtigste instrumenten ter wereld. Gewoon de stem.
0: Ja, 100% mee eens. En ondertussen is dat koor ook gevonden. En kan je The Atomic Orchestra

Met The Atomic Choir horen op de zaterdag van Pukkelpop om 12:30 in de Marquee. Heel benieuwd wat dat zal geven. Dit is een nummer opgenomen tijdens The Atomic Sessions van vorig jaar, toen nog zonder The Atomic Choir, maar dus wel met het orkest. Zo heb je toch al een beetje een idee van de magie die dat al teweeg brengt. Dit is met Amen Ra, Solitary Rain, zoals je het nog nooit eerder gehoord hebt.

Fontaine's DC, Boys in the Betterlands. Jay Bernhard kan je deze zomer nog maar één keer zien in België, in de nazomer wel te verstaan. In het eerste weekend van september kan je hem zien op Krammerok. Dus ga zeker als je fan bent van deze 4 in the morning. Here I go.

0: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
1: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in je team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
2: Het is zot, iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat, jij gelooft me niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
5: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Deze zondag extra open.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: promo koken.
9: Een dessertje.
7: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
9: Oh, pavlovit.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten... die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
11: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt. Even

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: Goedemiddag, het is 2:00.
1: VRT Nieuws.
2: Met Melina Verbeek.
3: De dader van de aanslag in Berlijn is nog niet gevat. Gisteravond reed een jonge man met een witte bestelwagen in op mensen in een park tijdens de Pride in Berlijn in Duitsland. Eén vrouw kwam daarbij om het leven, 16 mensen raakten gewond. De politie is nog massaal op zoek naar de verdachte. Het is een man van 21 van Libanese afkomst met sympathieën voor terreurgroep IS. DJ Hannelore Hooijbergs draaide gisteren op het evenement en is onder de indruk van de aanslag.
4: Het is natuurlijk een aanval op ons als community, maar ook een aanval op diversiteit in het algemeen. Dat is juist iets waar we heel erg voor willen vechten als we een Pride organiseren. Ik denk dat ons vuur enkel nog harder gaat doen branden en dat we zeker niet gaan stoppen om Pride te organiseren en te vechten voor diversiteit en gelijkheid voor iedereen.
3: Er zijn geen Belgen bij de slachtoffers van de aanslag, zegt Buitenlandse Zaken. In Berten bij Leuven is gisteren een man om het leven gekomen na een ontploffing in zijn camper. Die stond naast het huis van de man toen er in de camper brand uitbrak. De man probeerde om die brand te blussen, maar toen was er een tweede ontploffing en de man overleefde de klap niet. Volgens het parket was het een ongeval. In Frankrijk worden de natuurbranden rond Bordeaux steeds groter. Het vuur is nog maar 15 kilometer van de stad verwijderd. Maar een evacuatie van de stad is niet nodig, zegt de burgemeester Thomas Cazenave.
5: Il n'y a pas d'évacuation de Bordeaux à l'ordre du jour, je le redis. Il y a quelques fausses informations qui circulent, notamment dans certains médias étrangers. Il n'y a pas d'évacuation de Bordeaux en cours.
3: Berichten over een evacuatie van Bordeaux in buitenlandse media zijn fout, zegt hij. En op het Europees kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings ook de marathon gewonnen. Swings sluit zijn EK zo af met in totaal 6 keer goud. En ook bij de marathon bij de vrouwen was de titel voor een landgenote. Fran van Houten won en Lisa van Steenkisten pakte ook nog brons. Vanmiddag zwaar bewolkt met lichte regen. Daarna wisselend bewolkt, maar wel meer kans op felle buien en tot 25 graden. Morgen eerst nog bewolking en kans op buien in het noordoosten. Daarna klaart het op vanaf de kust en ook tot 25 graden dan.
1: Studio Brussel. Life is music. Robbe van Dijk.
2: Technisch gezien is het hetzelfde, ik weet het. Maar waar ben jij het meest van? Van zonlicht of maanlicht? Je kan er allebei in dansen in elk geval, dat is zeker.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

uploader, Dancing in the Moonlight. Tomorrowland Weekend 2 danst op zijn laatste benen, maar het feest gaat er nog wel even door. Martin Garrix, Lost Frequencies, Steve Aoki en Jason Statham staan daar nog op de mainstage vandaag. Je kan trouwens alles live volgen via VRT Max. Deze Calvin Harris sloot gisteren de mainstage af. Je hoort hem hier met Satisfy.

Jay-Z met Hard Knock Life. Eentje voor de mensen die morgen weer aan het werk gaan. En nu eentje voor iedereen die in de auto naar Zuid-Frankrijk zit. Want je mag Zuid-Frankrijk niet binnen als je deze niet minstens één keer hebt geluisterd voor je daaraan komt. Het is Michel Fugain met Une Belle Histoire.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Hey, wij zijn Lucy Stewart.
2: En je luistert naar Studio Brussel.
1: Studio.

Ja, legendes uit eigen land versus een pukkelpop-debutant Bazaar tegenover Violet Grohl. Ja, liveshows van Bazaar zijn altijd zeer goed, maar ik heb het ondertussen al een paar keer gezien en ik ben toch net iets te benieuwd naar Violet Grohl. Dus voor mij wordt het Violet Grohl deze keer. Wie kies jij? En ik wil je mening niet kleuren, maar hier is wel Violet Grohl ondertussen met Bug in the Cake.

De Boys Noise remix van My Moon, My Man van Feist. De Belgische kust, het stelt tegelijk niks voor en tegelijk van alles. Want ik voel mij toch altijd opvallend goed als ik er ben. En de Erdbrekers ook. Dit is hun ode aan de zieën.

Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.

Mallgrab en Milky, Just the Way You Are. Het leven gaat in golven, soms word je overspoeld en soms is het gewoon lekker surfen. En nu gaan we lekker surfen. Dit is The Wave van Jungle. Pak hem. Goedemiddag.

Amadeus met Instant Street. Bruno Mars blijft het maar doen. De meest luxueuze, satijnzachte, goudkleurige nummers uitbrengen voor mensen met een tweede verblijf of mensen die een tweede verblijf zouden willen. Iedereen dus, dit is On My Soul. Goedemiddag.

Muramasa en A$AP Rocky met Love Sick. Nu nog even tot aan het nieuws van 3. Muziek voor dure supermarkten. Krungbin met Time, you and I.

0: Het is 3 uur, goedemiddag.
1: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
2: Er zijn 1 dode en 29 gewonden na de aanslag in Berlijn. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride in een park in Berlijn gisteravond is nog niet gevonden. Een vrouw kwam daarbij om en 29 andere mensen raakten gewond. De politie zoekt een 21-jarige Duitser van Libanese afkomst die sympathieën zou hebben voor IS. Jeroen Rijgaard, jij bent in Berlijn. De minister van Binnenlandse Zaken heeft ook een persconferentie gegeven. Wat zei hij?
3: Wel, de minister van Binnenlandse Zaken bevestigde nog eens dat hij wel degelijk van een terreuraanslag uitgaat op basis van de gegevens van de dader. De man van 21 liep namelijk al lang in het vizier van de politie, werd ook voor verschillende kleinere feiten opgepakt, maar dus ook voor radicalisering. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en 10 maanden, maar kwam vrij omdat het parket in beroep ging. En we weten intussen ook meer details over gisteravond. Hij is inderdaad nog met een mes tekeer gegaan nadat hij met zijn bestelwagen gecrashed was en op de vlucht sloeg. De zoekactie breidt zich intussen uit. Ook de grenzen worden bijvoorbeeld gecontroleerd, want de kans dat hij de stad uit is, wordt natuurlijk met de minuut groter.
2: In Berten bij Leuven is gisteren een man om het leven gekomen na een ontploffing in zijn camper. Die stond naast het huis van de man toen er in de camper brand uitbrak. De man probeerde om die te blussen, maar toen was er een ontploffing en de man overleefde de klap niet. Volgens het parket was het een ongeval. En in Noord-Schotland mogen de 650 mensen terug naar huis die geëvacueerd waren voor de natuurbrand in het Cairngorms National Park. Daar woedt al 11 dagen een brand, maar volgens de politie is er door het harde werk van 500 brandweermensen voorlopig geen directe dreiging meer voor wie rond het natuurgebied woont. Volgens buurtbewoners is er te laat ingegrepen. Deze man heeft uren voor de officiële evacuatie zelf al beslist om zijn huis te verlaten. Hij vreesde dat het hele dorp zou afbranden, zegt hij, en vindt dat er betere noodplannen moeten komen.
4: I really did think yesterday our house would be lost, that the entire village would be lost. We need better contingency planning for the future to look after our people and don't expect them to just sleep on the floor or not know what the next day is going to bring.
2: Vanmiddag zwaar bewolkt met regen, daarna wisselend bewolkt, maar wel kans op fellere buien dan en tot 25 graden. Morgen eerst nog wolken en kans op buien in het noordoosten. Daarna klaart het op vanaf de kust en ook tot 25 graden dan.
1: Life is music.
5: Robbe van Dijk.
0: Als ik zeg Daft Punk, zeggen jullie, amai, dat is wel een bodemloos vat aan episch dansbare elektronica, zeg. Of zoiets. Hier is Digital Love.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

Ja, toch nog een extra zonnestraaltje vandaag, dankzij de Kinks met Sunny Afternoon uit 1966. Kom, we stappen in een tijdreisportaal en we flitsen naar de ons zo dierbare jaren nul. Dit is Block Party.

Block Party met Flux. Volgende week dinsdag zetten we onze prachtige Ticket Tuesday-traditie verder. Er zijn tickets te winnen voor onder andere Lokerse feesten. En daar staat deze Motown-legende, Diana Ross. Dit is Upside Down.

0: badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels.
3: Nachtjesteen.
2: Parket. Impermo.
1: Deze zondag extra open.
4: Knaldi.
5: Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe!
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Was Good van Blackwave staan ook op Krammerok deze zomer, of deze nazomer liever, heel erg aan te raden, want die liveband is echt unreal. Deze Britse house DJ en producer stond gisteren op Tomorrowland, Dean Turnley. Dit is Actin' Tough.

0: Vanavond op VRT1.
1: In het geboortehuis, ik wist direct, die kleine is van mij. Twee druppels water, qua kapsel identiek.
0: Op VRT1 geniet je van Liefde voor Publiek, de zaalshow van Sven De Leijer. Op VRT Canvas krijg je de spannende ontknoping van de miniserie Joan. Of kies een film op VRT Max, zoals het komisch kostuumdrama The Favorite. Veel kijkplezier straks.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Hey iedereen!
5: Ketnet komt naar je toe met Like Me, Walk and Play.
6: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Dag!
5: Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
9: Goedemiddag, het is 4 uur.
10: VRT Nieuws
9: met Melina Verbeek.
11: Er zijn 1 dode en 29 gewonden na de aanslag in Berlijn. In Duitsland blijft de politie zoeken naar de verdachte die gisteravond inreed op mensen op de Pride in de hoofdstad Berlijn. 1 vrouw kwam daarbij om, 29 mensen raakten gewond. De verdachte is een Duitser van 21 van Libanese afkomst die sympathieën zou hebben voor IS. Jeroen Rijgaard vertelt wat de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd heeft op een persconferentie.
12: Dat hij wel degelijk van een terreuraanslag uitgaat op basis van de gegevens van de dader. De man van 21 liep namelijk al lang in het vizier van de politie, werd ook voor verschillende kleinere feiten opgepakt, maar dus ook voor radicalisering. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en 10 maanden, maar kwam vrij omdat het parket in beroep ging. En we weten intussen ook meer details over gisteravond. Hij is inderdaad nog met een mes tekeer gegaan nadat hij met zijn bestelwagen gecrashed was en op de vlucht sloeg. De zoekactie breidt zich intussen uit. Ook de grenzen worden bijvoorbeeld gecontroleerd, want de kans dat hij de stad uit is, wordt natuurlijk met de minuut groter.
11: In de gevangenis van Brugge heeft een gevangene gisteravond brand gesticht in zijn cel. Het vuur was snel onder controle. 3 cipiers raakten bevangen door de rook en moesten een tijdje in het ziekenhuis blijven. Ook de gevangene zelf moest daar de nacht doorbrengen. De man zat nog maar enkele dagen in de gevangenis en wordt nu psychiatrisch onderzocht. In Stavelo in de provincie Luik is gisterenmiddag een paraglider gestorven. Het ongeluk is gebeurd in Co. De man was afkomstig van een dorp in de regio. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar het parket spreekt van een ongeluk. En in Noord-Schotland mogen de 650 mensen terug naar huis die geëvacueerd waren voor de natuurbrand in het Cairngorms National Park. Daar woedt al 11 dagen een brand, maar volgens de politie is er door het harde werk van 500 brandweermensen voorlopig geen directe dreiging meer voor wie rond het natuurgebied woont. Volgens de buurtbewoners is er wel te laat ingegrepen. Deze man besliste uren voor de officiële evacuatie al om zijn huis te verlaten. Hij vreesde dat het hele dorp zou afbranden en vindt dat er betere noodplannen moeten komen.
13: I really did think yesterday our house would be lost, that the entire village would be lost. We need better contingency planning for the future to look after our people and don't expect them to just sleep on the floor or not know what the next day is going to bring.
11: Zwaar bewolkt met regen, daarna wisselend bewolkt, maar wel meer kans op fellere buien dan en tot 25 graden. Morgen eerst nog bewolking en kans op buien in het noordoosten. Daarna klaart het op vanaf de kust en opnieuw tot 25 graden.
0: Studio Brussel.
10: Life is music.
0: Robbe van Dijk.
9: Frankie Valli bracht in 67 een nummer uit dat deze eeuw nog 2 keer een hit is geweest. Back in, dankzij Måneskin, maar ik hou van deze versie.
10: Je luistert naar Studio Brussel.

Matt Cohn met Beggin. Hey, goedemiddag. Regen en grijs hier in Brussel vraagt om een nadenkplaatje. Ik heb er een recht van het nieuwe album Music, Fashion, Film van Charlie XCX. Het heet Camera. Welkom.

Lenny Kravitz met Fly Away. Ik heb een protestlied nu dat protesteert tegen het weerbericht van vandaag. Dit zijn The Magician en Years and Years met Sunlight.

Fuck Champagne, we got lemonade money. Glint, een droom komt uit voor alle Teddy Swims fans, want volgend jaar kunnen ze hem in de AFAS Dome horen zingen over nachtmerries. Dit is Bad Dreams.

Freddy Swims met Bad Dreams. Ja, 4:20. Dus de les mythologie kan beginnen. Je leerkracht is de les dinner party. En deze les gaat over Icarus. Dit is Knocking at the Sky.

0: Vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
1: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.

0: R.E.M. met Losing My Religion. Nu, de zomersingle van Zwangere Guy was nog niet te horen op Werchter, denk ik, als ik me niet vergis. Maar vorige week op Doer is hij zeker gepasseerd. Met Kim Kleisters. Wauw, praat.
1: Prikken die ei net omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet, ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet, ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen, moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

lippen laat bijsten. Onze vertreffen gaat bijsten. Weer opnieuw, iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kleisters. Breken die aan het omlet. Splitten de winst en omzet.

0: Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tiene la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die haze met opzet.

Emmy Melly met I Am Woman. Zometeen de afrekening met Eline, maar eerst het nieuws. En Tash Sultana, een heel goede zondag nog. En tot in de toekomst.

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Stop, iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prévot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Met de superquizdienst van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Een dessertje.
3: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlova.
3: Koken en besparen doe je met de superquizdienst van Delhaize. Mee met het leven.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
11: Het is 5:00, goedenavond.
12: VRT Nieuws.
11: Met Melina Verbeek.
13: De aanslag in Berlijn was een terreurdaad. In Duitsland zoekt de politie nog altijd naar de dader van de aanslag gisteren op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam 1 vrouw om het leven en 29 andere mensen raakten gewond. De verdachte is een Duitse man van 21 met Libanese roots. Hij zou banden hebben met terreurgroep IS en werd eerder al opgepakt voor radicalisering. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken spreekt daarom van een terroristische islamistische aanslag. Jamie de Blik, ex-Mr. Gay België, was gisteren op het Pridefeest toen het werd stilgelegd door de politie.
14: Ik denk dat deze een heel duidelijk iets is voor iedereen die nog maar durft te denken dat een Pride eigenlijk niet meer nodig is in anno 2026. We houden zo'n scenario's in ons achterhoofd, althans ik doe dat toch, omdat ik ook wel merk dat de afgelopen jaren de agressie tegen onze community is toegenomen, hoe moet een kat en kat worden genoemd. Een echte veilige omgeving is het niet meer. En zijn spijtige voorvallen, gelijk gisteravond, zijn er alleen maar het bewijs van. Maar het zal mij zeker niet laten om hier volgend jaar opnieuw te staan.
13: In de gevangenis van Brugge heeft een gevangene gisteravond brand gesticht in zijn cel. Het vuur was snel geblust. 3 cipiers raakten bevangen door de rook en moesten naar het ziekenhuis. Ook de gevangene zelf moest daar de nacht doorbrengen. De man zat nog maar enkele dagen in de gevangenis en wordt nu psychiatrisch onderzocht. De natuurbranden rond Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk hebben al 240 huizen verwoest. Dat zijn er 100 meer dan gistermiddag na een zware heropflakkering vannacht. Intussen hebben al 220.000 mensen hun huizen moeten verlaten en is er ook meer dan 42.000 hectare natuur verbrand. 75 brandweermensen raakten gewond. Volgens de lokale autoriteiten is het weer iets beter dan de vorige dagen om te blussen, maar het vuur is nog lang niet onder controle en de brand blijft onvoorspelbaar. Vandaag is het de laatste dag van dancefestival Tomorrowland in Boom in de provincie Antwerpen. De voorbije 2 weekends kwamen er ongeveer 400.000 festivalgangers van over de hele wereld feest vieren. En de regen van vandaag kan de sfeer duidelijk niet verpesten.
15: Er gaat geen scheve blikken zijn, er gaat niemand een keer raar doen of zo. Het is echt be yourself and be happy with it.
16: Dat iedereen hier zo blij is. Maakt niet uit wie er allemaal is. Het is zoveel liefde.
17: Maakt niet uit van waar je komt, welke huidskleur je hebt, hoe groot, hoe klein, hoe dik of dun dat je bent. Muziek verbindt ons en dat is gewoon het blijde ervan.
13: In de Ronde van Frankrijk maken de renners zich klaar voor de slotrit in Parijs. Vorig jaar won Wout van Aert die laatste etappe met enkele passages over de kasseiklim naar Montmartre. Maar Christophe van de Goor, die rit werd dit jaar wel flink ingekort.
18: Ja, geen 130 kilometer zoals gepland. Nee, 40 kilometer minder omdat een groot aantal agenten en militairen meer nodig zijn bij het bestrijden bij de bosbranden in Frankrijk dan bij de koers. De renners worden en werden wel voorgesteld in de startplaats Thoiry, ietsje buiten Parijs, maar stapten nadien in de bus richting de Champs-Élysées. En die trip naar de lichtstad die wordt momenteel ook live in beeld gebracht op tv. Opmerkelijk, want ze zijn nog niet, de renners in de bussen, aangekomen op de Champs-Élysées. Remco Evenepoel vanochtend wel al even gaan fietsen. Hij werd op dit parcours immers Olympisch kampioen, heeft zijn zinnen gezet op die rit, net als Mathieu van der Poel en uiteraard de onvermijdelijke Tadej Pogacar.
13: Dankjewel, Christophe. En wereldkampioen Lando Norris heeft de grote prijs Formule 1 van Hongarije gewonnen. Voor Norris en zijn team McLaren was het de eerste zege van het seizoen. Max Verstappen werd tweede in zijn Red Bull. Kimi Antonelli van Mercedes werd derde en vergroot zijn voorsprong in de WK tussenstand op eerste achtervolger Lewis Hamilton. Vanavond nog enkele buien. Vannacht meestal droog bij minima rond 18 graden. Morgen eerst bewolkt en kans op buien in het noordoosten. Daarna klaart het op en we halen tot 25 graden.
2: Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
2: Studio Brussel.
12: De afrekening.
2: Eline Dogen.
19: Op zondagavond krijg je bij Studio Brussel de muziek uit de afrekening gewoon nog eens op een rijtje aftellen naar die nummer 1 van deze week. Maar eerst nog eens terug naar die van vorige week.
2: Je luistert naar
12: Studio Brussel. Life is music.

0: afrekening.
1: Je luistert naar de afrekening op zondagavond. Dat zijn de beste 30 platen van de week. Gewoon nog eens op een rijtje gezet. En we duiken ook telkens even in de geschiedenis van de afrekening. 10 jaar geleden, in 2016, maakten we kennis met een band in de nieuwe lichting. Die we nu absoluut niet meer kunnen wegdenken bij Studio Brussel. Equal Idiots stond toen 2 weken op nummer 1 in de afrekening met deze Salmon Pink.

0: september instekenen. Met onder andere Silas, C-Mat, The Vaccines, Rudimental, Bazaar, Kasabian, Pommelien Thijs, The Haunted Youth, Goose en Jay Bernard. Tickets en info, kramrock.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: In Nederland,
3: doeg.
2: Italië,
3: ciao.
2: Frankrijk,
3: salut.
2: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open.
0: Dit is Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
0: Life is music. Life is music.
1: Studio Brussel.
6: De natuurbrand bij Bordeaux heeft al 240 huizen verwoest. In de buurt van Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk hebben in totaal al 220.000 mensen hun huizen moeten verlaten door de natuurbranden. Er is ook al meer dan 42.000 hectare natuur vernield. 75 brandweerlieden raakten gewond. De lokale overheid spreekt over een vuurstorm. Collega Hilde Mertens legt uit wat dat betekent.
7: Het is eigenlijk een brand die zichzelf in stand houdt. Die winden doet ontstaan, assen opstuwt, echt honderden meters in de lucht. De wind waait hier nog altijd bijzonder hard. Dus als die gloeiende roetdeeltjes neerkomen tientallen kilometers verderop, dan kunnen daar weer opnieuw branden ontstaan. Dat betekent dat de situatie heel onvoorspelbaar is, wat de bestrijding van die vuurhaarden bijzonder moeilijk maakt.
6: Ook in Spanje breiden de natuurbranden verder uit. De brandweer bestrijdt er een nieuwe zone van bosbranden ten noorden van Valencia. In Frankrijk en Spanje samen zijn al 300.000 mensen geëvacueerd door bosbranden. Volgens de Duitse regering was de aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een terreurdaad. De dader reed met een bestelbusje in op een groep mensen. 1 vrouw werd gedood, 29 mensen raakten gewond. De verdachte is een Duitse man van 21 met Libanese roots. Hij zou banden hebben met terreurgroep IS en zat eerder al vast omdat hij verdacht werd van het plannen van een aanslag. Hij moest ook een deradicaliseringstraject volgen. Toch hoeft het zover niet te komen, zegt het Vlaams Vredesinstituut.
8: Zeker als het ook gaat over toch vrij jonge mensen, is het heel belangrijk ook om aan die geweldpreventie te doen. Denk dan bijvoorbeeld aan mensen uit het onderwijs, de jeugdwerking, hulpverlening. Zij kunnen ook wel meer duiding bieden. Hè. Waarom is die persoon aan het radicaliseren? Wat kunnen we daartegen doen? En vooral ook, hè, dat kan dan ook heel vroeg gebeuren, hè, voordat men eigenlijk nog maar begint met het plegen van een aanslag.
6: De Gentse feesten zijn vandaag aan hun 10e en laatste dag toe. Cijfers van vandaag zijn er nog niet. Maar de afgelopen dagen kwamen er in totaal 1,4 miljoen mensen naar Gent om te feesten. Dat is iets minder dan vorig jaar. Deze bezoekers zijn tevreden over deze editie.
9: Heel druk, gisterenavond. Maar nu vind ik het prima.
10: Ik wilde eigenlijk maar één keer komen. Maar zoals altijd is dat volledig mislukt. Dus het is de 7e keer vandaag.
11: Ik vind het hier leuk.
9: Ik had het gevoel dat iedereen veel jonger was dan ik. Ofwel ben ik plots heel oud geworden, dat weet ik niet.
6: In de Ronde van Frankrijk is er de slotrit in Parijs. Die werd ingekort door een tekort aan politieagenten door de bosbranden in Frankrijk. Maar Christophe van de Goor, zitten de renners ondertussen al op hun fiets?
12: Ja hoor, ze zijn vertrokken op die legendarische Champs-Élysées. Hebben al een eerste rondje gedaan rond de Arc de Triomphe. En zo net was er een momentje voor de vier dragers van de belangrijkste trui. De gele trui natuurlijk voor Pogacar. De witte trui als beste jongere voor zijn Mexicaanse ploeggenoot Isaac Del Toro. De groene trui als winnaar van het puntenklassement voor Mats Petersen. En de bolle trui voor de Ecuadoraan, die ook twee ritten won, natuurlijk Richard Carapaz. Ze zijn eraan begonnen aan die slotrit van deze 113e Tour de France.
6: Dankjewel Christophe. En wereldkampioen Lando Norris heeft de grote prijs Formule 1 van Hongarije gewonnen. Voor Norris en zijn team McLaren was het de eerste zege van het seizoen. Max Verstappen werd tweede in zijn Red Bull. Kimi Antonelli van Mercedes werd derde en vergroot zijn voorsprong in de WK-tussenstand op eerste achtervolger Lewis Hamilton. Vanavond nog enkele buien, vannacht meestal droog bij minima rond 18 graden. Morgen eerst bewolkt en kans op buien in het noordoosten. Daarna klaart het op en tot 25 graden.
1: Studio. Brussel.
2: De afrekening.
1: Eline Doge.
6: Wat een gigantische gemoedsrust voor wie gisteren niet kon luisteren. Want elke zondagavond doen we de afrekening gewoon nog een keer. Aftellen naar die nummer 1 van deze week. Waar moest je het gisteren gemist hebben?
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.

0: afrekening.
1: Elke zondagavond hoor je de afrekening opnieuw bij Studio Brussel. Voor moest u hem gemist hebben op zaterdagochtend. En we duiken ook altijd even terug in de geschiedenis van deze prachtige lijst. Waarin we samen aftellen naar de nummer 1 van het moment. En in 1985 was de nummer 1 van het moment een nummer dat ook onlosmakelijk vasthangt aan de eindscène van een gigantische cultfilm, The Breakfast Club, uit datzelfde jaar. En zo hadden we in 1985 onze allereerste nummer 1 ooit.

0: op Brussel.
1: Het is 7 uur. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. De 220.000 mensen die de voorbije dagen in de Gironde in het zuidwesten van Frankrijk geëvacueerd werden vanwege de zware natuurbranden daar, mogen niet naar huis terugkeren zolang het vuur niet onder controle is. Dat heeft de prefect van het departement Nouvelle-Aquitaine gezegd. Nog volgens de prefect kan er morgen in de bedrijven in de getroffen gemeente niet gewerkt worden. Toeristen wordt met klem afgeraden om naar de regio af te reizen. Toeristen die al in de Gironde zijn, krijgen de raad om te vertrekken. De lokale autoriteiten noemen de grootschalige brand een vuurstorm. Collega Hilde Mertens, die ter plekke is, legt uit wat ze daarmee bedoelen.
2: Het is eigenlijk een brand die zichzelf in stand houdt, die winden doet ontstaan, assen opstuwt, echt honderden meters in de lucht. De wind waait hier nog altijd bijzonder hard. Dus als die gloeiende roetdeeltjes neerkomen tientallen kilometers verderop, dan kunnen daar weer opnieuw branden ontstaan. Dat betekent dat de situatie heel onvoorspelbaar is, wat de bestrijding van die vuurhaarden bijzonder moeilijk maakt.
1: De Franse regering houdt morgen crisisoverleg naar aanleiding van de situatie in de Gironde. En ook in Spanje krijgt de brandweer de natuurbranden maar niet onder controle. Behalve de grootschalige brand ten westen van Madrid is er nu ook weer een nieuwe zone van bosbranden ontstaan ten noorden van de kuststad Valencia. De Spaanse minister van Ecologische Transitie noemde de branden in Avila nabij Madrid de grootste in de recente Spaanse geschiedenis. In Spanje zijn vanwege de branden zo'n 75.000 mensen geëvacueerd. Van de gewonden van de aanslag gisteravond bij de Pride in Berlijn is niemand nog in levensgevaar. Dat meldt de Duitse bondskanselier Merz vanavond. De politie blijft wel met man en macht zoeken naar de bestuurder van het busje. Dat is ingereden op de menigte tijdens het festival. De man van 21 zou banden hebben met terreurgroep IS. In totaal zijn er 1 dode en 29 gewonden gevallen. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de slotrit door Parijs. Christophe van der Goor, hoe is de situatie in de koers?
3: Wel, we zitten op 43 kilometer van de streep. 2 renners aan de leiding, vrij onbekend. Maar we zijn begonnen aan het lusje met straks 3 keer een beklimming van de helling op Montmartre. Dus de echte finale van deze laatste etappe in de Ronde van Frankrijk kan eindelijk beginnen. De tijden die worden voor het klassement ook stilgezet. Dus zo net bij de passage aan aankomst is het officieel. Tadej Pogacar heeft zijn 5e Ronde van Frankrijk in zijn carrière gewonnen. De 2 leiders beginnen nu op dit eigenste ogenblik aan de beginning, aan de beklimming. Excuseer van Montmartre, 700 meter omhoog. Hier waar Wout van Aert vorig jaar won. Vandaag topfavorieten Evenepoel, Mathieu van der Poel en Pogacar hemzelf.
1: Dankjewel, Christophe. Vanavond nog een paar buien. Vannacht blijft het meestal droog. Morgen start bewolkt met in het noordoosten nog kans op enkele buien. Daarna opklaringen vanaf de kust. Temperaturen morgen van 19 tot 25 graden. Dinsdag overwegend zonnig en geleidelijk warmer. 25 graden aan zee. En elders lokaal tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Studio Brussel.

0: ditmaal nu gaat voor een bokeh préparé of toch die balletjes met kriekjes. Alles smaakt nog beter met goede muziekjes. Welkom.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

Strong Vibration. Super Diesel, die hebben dan weer de lotto gewonnen en trakteren jou maar al te graag op. Je weet het. Op wat zouden zij jou kunnen trakteren? Een ticketje naar de zon misschien? Ja, tof. Doen we.

0: Het zou zo een leesboekje kunnen zijn van Maneroosvis. Maar dan Iron Lion Zion. Net iets anders, iets meer Bob Marley. Maar minstens even educatief. Het is trouwens tijd om je innerlijke cowboy boven te halen. Jepla.
1: Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
2: Studio Brussel.
0: Het is tijd om je even neer te ploffen in die schommelstoel op je hypothetische front porch. Een strootje in je mond te nemen. En weg te dromen over een toekomstige range life. Pavement is dat trouwens ook van plan. Alright, partner. Let's go.

Kind of muziek. Say what? Ring, ring, ring. Wie is er een lekker ding? De La Soul natuurlijk. Of als ik heel eerlijk...

feel like shit and I wanna die. Het zijn niet mijn woorden, maar wel die van de Haunted Youth. En mocht je je toch kaka voelen, dan doet een wc-borstel wonderen. En zeker als die wc-borstel wordt bestuurd of bediend of gebruikt door Marvin Gaye. Let's get it on.

klokje tikt bij Jungle. Want het is time. Mocht je trouwens, net zoals mij, geen fan zijn van dance performances, dan kan ik je ten zeerste aanraden om alle videoclips van Jungle even te bingen. Want voor de eerste keer in mijn leven heb ik een traantje moeten pinken bij een dance videoclip. Op de films Step Up 1, 2 en 3 na natuurlijk. Dit is

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Het is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft mij niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
3: Life is music.
4: Studio Brussel.
5: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De verdachte van de aanslag van gisteravond op de Pride in Berlijn is de hele dag opgespoord en doodgeschoten. Dat meldt de politie van Berlijn vanavond. Jeroen Rijgaard, jij bent daar ter plaatse. Wat weten we al?
6: Wel, rond 3:00 vanmiddag is de politie begonnen met de omsingeling van een soort stadstuinencomplex. En dan rond 18:00 is inderdaad een actie begonnen van de politie. En daarbij is de dader dus effectief doodgeschoten. Dat zegt ook de politiewoordvoerder, we luisteren even.
7: De tatverdächtige is hier met een stichwaffe bewaffnet op die kräfte zugelaufen. Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben ist.
6: Ja, dus bij het begin van de actie is hij dan eigenlijk op de agenten toegelopen met een soort steekwapen, een mes dus. En daarbij is hij neergeschoten door agenten. Ze hebben hem nog ter plaatse proberen te reanimeren, maar dat is niet gelukt. En dan rond 6:30 vanavond is hij aan zijn verwondingen overleden. Ja, en zo komt dan eigenlijk een einde aan een dag vol spanning, hè, waar het zoeken was naar de man die dus gisteravond rond 10:00 met een witte bestelwagen inreed op de bijeenkomst van de Pride LGBTQI+ gemeenschap hier in Berlijn. En daarna, nadat hij crashte met zijn wagen, kon ontsnappen. Een hele dag leek het dus alsof de politie weinig spoor had, maar uiteindelijk hebben ze dan toch via tips uit zijn eigen omgeving de dader kunnen vinden. Het gaat dus om een 21-jarige, nog eens zeggen, Duitser van Libanese origine, die vermoedelijk onder invloed stond van het islamisme en van terreurgroep IS.
5: Dank je, Jeroen. De natuurbranden rond Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk hebben nu al 240 huizen verwoest. Ruim 220.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. En er is al meer dan 42.000 hectare natuur verbrand. De gouverneur, Sophie Broca, spreekt over een ongeziene en onvoorspelbare vuurstorm. Een extreem hevige brand, gecombineerd met onweer en veel wind, die brand blijven aanwakkeren. En dat in een zeer brandbaar gebied, een van de grootste bossen van Europa.
8: Nous avons été confrontés à un nouvel épisode d'orage de feu. Il s'agit là d'un phénomène parfaitement imprévisible qui combine à la fois l'incendie, le feu, de l'orage qui produit lui-même avec ses impacts de nouveaux départs de feu et avec du vent. Et le vent également attise le feu. Le tout dans un territoire qui a une des plus grandes forêts d'Europe.
5: Sport, Mathieu van der Poel heeft zo net de slotrit gewonnen in de Ronde van Frankrijk voor zijn ploegmaker Jasper Philipsen. Christophe van der Goort was spannend tot op de meet in Parijs.
9: Absoluut, Mathieu van der Poel heeft een prachtig orgelpunt geplaatst achter deze Ronde van Frankrijk. De Nederlander ontsnapte samen met toerwinnaar Tadej Pogacar in de laatste ronde tijdens de derde en laatste beklimming van Montmartre. Dat duo verdedigde 10 kilometer lang amper een handvol seconden tegen een aanstormend peloton. Van der Poel leek op de Champs-Élysées stil te vallen, maar won met een halve fietslengte voor zijn eigen ploegmaat Jasper Philipsen en Mats Pedersen, de winnaar van het puntenklassement. Van der Poel won in zijn carrière 3 keer Vlaanderen, 3 keer Roubaix en 2 keer Sanremo. Maar deze prestigieuze en enorm bevochten ritoverwinning zal ongetwijfeld bovenaan zijn lijstje staan.
5: Dank je, Christophe. Het weer vanavond nog een paar buien. Vannacht meestal droog en tot 18 graden. Morgen begint bewolkt met kans op buien in het noordoosten. Daarna krijgen we opklaringen vanaf de kust bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Studio Brussel. Brussel.
10: When the sun goes down.
11: When the sun goes down.
12: Zondag is bij velen de dag van de wassa en de plassa. En dat gaat nog beter, die strijk doen met Muramasa. Heel welkom.
4: Je luistert naar
3: Studio Brussel. Life is music.

Muramasa. What if I go? Als je tijdens het volgende nummer wacht op een vette drop, dan kan je nog lang wachten, want Egyptian heeft er niet aan gedacht. Je gaat hem zelf moeten voorzien.

met Inner City. Je hoorde Big Fun. Studio Brussel. Ik heb sinds 3 seconden geleden een nieuwe gave ontwikkeld. Zo kan ik perfect je gedachten lezen en weet ik 100% zeker dat jij Kali Oegis wil horen met Telepathia.

ben je aantrekkelijk, heb je blauwe ogen en is je naam Dennis? Dan was deze liefdesverklaring van Blondie speciaal voor jou. Origineel is het een nummer van Randy and the Rainbows. En toen ging dat dus over een meisje, Denise. Maar ja, omdat Blondie dus op mannen valt, heeft ze een letterke toegevoegd. Dat kan je dus toepassen op andere nummers ook. Bijvoorbeeld als je Mia van Gorky wilt coveren met je band, maar je valt op mannen, dan zou Mike een goed alternatief kunnen zijn. Dit is

sta je dan bij de crematie van je pa. Na al die tijd van vluchten sta je stil en denk je na. Dit is nooit meer fla, nooit meer fla voor de tv. Nooit meer samen kijken naar DWDD. Nooit meer dansen in het huis en nooit meer klappen met een vuist. Wellicht was het niet juist, maar ik mis ons en ik mis thuis.

zeggen wou. Van het spijt me en sorry, maar mijn hart die is nu koud. Voor jou bewaar ik mijn geduld in een kistje onder mijn bed. Maar wat is een pretpark? Een pretpark zonder pret. Florida 2009, daar kwam ik mezelf tegen. Maar heb een steen verlegd in de rivier en dat ondanks alle regen.

kind of music. Met Saving My Love. Toen ik las dat Duke Dumont een DJ-set gaat geven op Lollapalooza op 1 augustus, dacht ik even dat hij op het personeelsfeest van Loza zo die spruitsapjes in glazen pilletjes ging draaien. Maar na grondig research blijkt het gewoon om een muziekfestival in Chicago te gaan. Minstens even leuk, denk ik. Ik hoop dat je op één van de twee erbij bent. Ik ben op geen van de twee aanwezig, jammer voor mij. Maar dit is Duke Dumont met I Got.

Staying Alive van de Bee Gees. Die heeft lang genoeg op nummer 1 in de top 3 van reanimatie songs gestaan. Het is tijd, denk ik, dat we het eens over een andere boel gooien. Misschien een iets modernere. En misschien komt de Blaze wel in aanmerking. Of toch alleszins het instrumentale stukje van Het IJs. En Jeroen de Lodder, die komt straks ongetwijfeld met nog betere suggesties.

0: op Brussel.
1: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De verdachte van de aanslag van gisteravond op de Pride in Berlijn is gevonden en doodgeschoten, dat meldt de politie vanavond. De Duitser van 21 was met een bestelwagen ingereden op de massa. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. Nadat hij tegen een boom was gecrashed, was hij van de radar verdwenen. Vanuit Berlijn, Jeroen Dreigaard.
2: Uren lijkt hij spoorloos, tot de politie na een tip uit zijn omgeving een stadtuintjescomplex in de wijk Spandau in het vizier krijgt, waar de man zich verschanst heeft. Rond 6 uur gaat de politie dan over tot actie, waarbij de dader met een steekwapen op agenten toeloopt. En daarop wordt hij neergeschoten, vertelt de woordvoerder van de politie.
3: Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben ist.
2: Een reanimatiepoging mocht niet baten. Abdul overlijdt een half uur later ter plaatse. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
1: De natuurbranden rond Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk hebben nu al 240 huizen verwoest. Zowat 220.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. En de branden zijn nog lang niet onder controle. Dat vertelt Hilde Mertens vanuit Saint-Jean-d'Illac, een dorpje tussen Bordeaux en Cap Ferret aan de kust.
4: Absoluut niet. Men heeft het hier zelfs over een vuurstorm die woedt. Het vuur is hier heer en meester, bepaald waar mensen naartoe moeten, waar mensen moeten vertrekken, waar de bluswagens naartoe gestuurd moeten worden. En dat is een situatie die heel veranderlijk is. Binnen zo'n vuurstorm ontstaan er windvelden, windkrachten. En die wind die begint dan te draaien. Je krijgt valwinden enzovoort. En daardoor kan dat vuur ineens een heel andere richting uitgaan. Dat maakt het ook bijzonder moeilijk om het te bestrijden. Vanmorgen hoorde ik iemand van de Brandweerfederatie zeggen: dit is een uitputtingsslag. Dit kan nog maanden duren voor elke vlam gedoofd is. Het is hier nu al onheilspellend donker. Heel veel mensen zullen waarschijnlijk nog een bange nacht tegemoet gaan. Wie weet volgen er weer nieuwe evacuaties. Niemand die het weet.
1: De Nederlander Mathieu van der Poel heeft in Parijs de slotrit van de Tour gewonnen. Hij bleef net uit de greep van de spurters. Tadej Pogacar is opnieuw eindwinnaar voor Remco Evenepoel. Christophe van der Goor.
5: Mathieu van der Poel heeft dus een prachtig orgelpunt geplaatst achter deze Ronde van Frankrijk. De Nederlander ontsnapte samen met toerwinnaar Pogacar in de laatste ronde tijdens de laatste beklimming van Montmartre. Dat duo verdedigde 10 kilometer lang een handvol seconden tegen een aanstormend peloton. Van der Poel won er een halve fietslengte voor zijn ploegmaat Philipsen. Tadej Pogacar wint dus voor de 5e keer de Tour en komt in een illustre rijtje met onder meer Merckx, Anquetil, Hino en Indurain. En met Remco Evenepoel eindigt voor het eerst in 35 jaar nog eens een Belg op de tweede plaats. De Belgen wonnen in totaal met Merlier, Evenepoel en Philipsen 6 ritten in deze Tour.
1: Mathieu van der Poel vertelde achteraf dat hij erg diep is moeten gaan voor zijn tweede zege in deze Tour.
6: Zelfs van die laatste 500 meter heb ik niet veel meegekregen. Ik heb gewoon mijn hoofd naar beneden gedaan en gewoon zo hard gereden als ik kon naar de finish. En, ik was aan het wachten totdat er een wiel voorbij kwam en dat bleef maar uit. Dus het is ongelooflijk.
1: Het weer vanavond nog kans op een paar buien. Vannacht meestal droog en tot 18 graden. Morgen begint bewolkt met kans op buien in het noordoosten. Daarna krijgen we opklaringen vanaf de kust bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Studio Brussel.

0: Jeroen de Lodder.
1: Welkom, je hoort veel bekende artiesten in deze mix, maar niet met de nummers of met de versies waarvan je hen kent. Je hoort laidback muziek van Young Marco, van Salt, van Balthazar en het begint met Depeche Mode. Dit is Useless in de versie van Kruder en Dorfmeister.

0: van de Lodder Late Pack, het muziekprogramma waarin ik met jou warme en kalme muziek deel uit mijn collectie. En ook het programma waarvan ondertussen al meer dan 24 uur muziek voor jou klaarstaat in VRT Max. Daar luister je naar al mijn Late Pack sets wanneer je wil. In deze aflevering hoor je alvast een mooie, trage remix van Bunker, van Balthazar. En zometeen al Young Marco. Hij is bekend van Do What You Say en van heel energieke DJ-sets in de clubs en op de grootste festivals. Maar Young Marco heeft ook veel trage muziek gemaakt. Hem hoor je na deze Better Words Wallace remix.
1: Studio Brussel.
2: De Lodder.
3: Eight back.

Brussel. Wildfires van Salt. De playlist van mijn late back sets vind je in VRT Max en op mijn Instagram Jeroen de Lodder. Dit zijn René en Angela. I Love You More. De edit ervan is van Danny Krivitz.

Belgische, andere Belgen. Je hoort de bunker van Balthazar in de versie van Vuurwerk. Nog dik 10 minuten muziek in deze aflevering. En toen ik een hele tijd geleden het idee moest pitchen voor dit laid-back muziekprogramma, vroegen de bazen mij naar een paar voorbeeldnummers die de sfeer weergeven van hoe het programma zou gaan klinken. En in die lijst die ik hen toen liet horen, stond dit nummer bovenaan.

Celebration van Marvin en Guy. Als je meer van dit wil horen, dan ga je naar VRT Max, want daar kan je al mijn laidback mixen beluisteren. Dankjewel voor al jullie mooie berichten.

0: Brussel. 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Berlijn is de verdachte van de aanslag van gisteravond op de Pride gevonden en doodgeschoten, dat meldt de politie vanavond. De Duitser van 21 was met een bestelwagen ingereden op de massa. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. Nadat hij tegen een boom was gecrashed, leek hij van de radar verdwenen. Vanuit Berlijn, Jeroen Rijgaard.
1: Uren lijkt hij spoorloos, tot de politie na een tip uit zijn omgeving een stadtuintjescomplex in de wijk Spandau in het vizier krijgt, waar de man zich verschanst heeft. Rond 6 uur gaat de politie dan over tot actie, waarbij de dader met een steekwapen op agenten toeloopt. En daarop wordt hij neergeschoten, vertelt de woordvoerder van de politie.
2: Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben.
1: Een reanimatiepoging mocht niet baten. Abdul overlijdt 1/2 uur later ter plaatse. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
0: De natuurbranden in Frankrijk hebben tot nu toe al 115.000 hectare verwoest. Ruim 200 huizen zijn uitgebrand. Het is ongezien in het land, dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Nunes gezegd op de Franse televisie. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
3: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
4: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
3: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv. Zelfs burgers helpen dag en nacht bij de blusactiviteiten. Boeren brengen tanks vol met water naar de brandweer. En vrijwilligers helpen de geëvacueerden en koken voor brandweermensen.
4: C'est un feu qui est complètement erratique, il n'a pas de cohérence.
3: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. Bovendien, maar 7 van de 12 Canadair blusvliegtuigen zijn nu actief. De 5 andere staan wegens onderhoud aan de grond.
4: On a un feu qui pour l'instant n'est pas maîtrisé.
3: De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de 2e keer in korte tijd opgeroepen om weg te blijven.
0: De Nederlander Mathieu van der Poel heeft de slotrit in de Tour gewonnen. In Parijs bleef hij nog net uit de greep van de spurters. Tadej Pogacar is opnieuw eindwinnaar. Christophe van der Goor.
5: Mathieu van der Poel heeft dus een prachtig orgelpunt geplaatst achter deze Ronde van Frankrijk. De Nederlander ontsnapte samen met toerwinnaar Pogacar in de laatste ronde tijdens de laatste beklimming van Montmartre. Dat duo verdedigde 10 kilometer lang een handvol seconden tegen een aanstormend peloton. Van der Poel won er 1/2 fietslengte voor zijn ploegmaat Philipsen. Tadej Pogacar wint dus voor de 5e keer de Tour en komt in een illuster rijtje met onder meer Merckx, Anquetil, Ino en Indurain. En met Remco Evenepoel eindigt voor het eerst in 35 jaar nog eens een Belg op de 2e plaats. De Belgen wonnen in totaal met Merlier, Evenepoel en Philipsen 6 ritten in deze Tour.
0: Ja, Philipsen sprintte vandaag dus naar de 2e plaats, net achter zijn ploegmaat en vriend Mathieu van der Poel. Een mooier einde van de Tour kon hij zich niet wensen.
6: Het was een super mooie wedstrijd, super spannend denk ik. En een super mooie overwinning van Mathieu. Eén dat Mathieu heel hard op gebrand was. En om dan zo af te maken in zo'n spannende slotfase is heel mooi.
0: Remco Evenepoel werd 2e in het eindklassement en staat zo voor de 2e keer op het podium. In 2024 werd hij 3e. Het is een eer om naast Pogacar te staan, zegt hij.
7: Ja, super mooi natuurlijk. Eerste keer dat ik in Parijs aankom met de Tour. En dan op het podium mogen staan is prachtig. En het trapje naast de man die het record evenaart is nog mooier. Dus een onvergetelijk moment.
0: En in de tennis heeft Alexander Bloks naast zijn eerste ATP-titel gegrepen in de finale van het toernooi van Estoril in Portugal. Verloor Bloks in 3 sets van de Fransman Luca Van Asch. Bloks 21 wordt op de wereldranglijst wel de nieuwe Belgische nummer 1. Vannacht veel wolken, meestal droog en tot 18 graden. Morgen begint bewolkt, kans op buien in het noorden en het oosten. In de loop van de namiddag overal droog met opklaringen vanaf de kust bij temperaturen tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Studio Brussel.

0: Jeroen de Lodder.
1: De muziek is warm, zorgeloos en laid back. We gaan een uur lang samen in flight mode. Met de vibe voor de laid back tribe. Welkom.

deze aflevering van The Lotted Laid Back. Je hoort de Max Essa remix voor Private Agenda. Je hoort hier niet per se de muziek die je al op andere momenten krijgt op Studio Brussel. Ik deel hier met jou de kalme, zachte nummers uit mijn collectie. Jaartallen en genres en artiesten zijn niet van belang. Ik neem je een uur lang mee, zorgeloos weg van de drukte. Met muziek die jou in die sfeer brengt. Dat is toch alleszins mijn bedoeling. Blij dat je luistert. Geniet ervan.

to hide.

0: geluisterd naar de Lodderleid bij Kop Studio Brussel en op VRT Max. Ik was een tijdje geleden met wat vrienden op reis in Zwitserland. En een van mijn maten, Roel, het gaat over jou, leerde me daar Public Service Broadcasting kennen. Die naam klinkt als een ouderwetse omroeporganisatie. Maar het is een trio uit Londen dat muziek maakt. En na die reis ben ik even dieper gedoken in hun werk. En ik heb er deze Blondish remix voor jou uitgehaald. Public Service Broadcasting, Sputnik.
1: De Lodder.

vind je de playlist. En op VRT Max kan je luisteren naar 20 andere laidback sets die ik heb gemaakt. Telkens van een uur lang. Dus daar kan je al heel wat werkdagen of autoritten mee vullen. Bovenaan op VRT Max tik je gewoon de Lodder laidback. Dit is Acupressure. We are

Je luistert naar The Loter Laid Back en op dit moment naar een nummer van op het Aniara platenlabel. En het is op het artwork van dat label dat de visuals van dit programma zijn geïnspireerd. Want op alle vinylplaten van Aniara lijkt het alsof de info er met de hand in potlood is opgeschreven. En dat geeft een heel rustige, low-profile, eerlijke, analoge feel. En dat is voor mij ook een goede match met de sound en de aanpak van dit programma. Vanop Aniara, ga checken als je houdt van wat je hoort, is dit Doris Burg met Voices.

0: Rodder.
1: John Barry schreef muziek voor 11 James Bond films en ook voor Midnight Cowboy. En het team van de Midnight Cowboy film was de afsluiter van deze aflevering. Meer sets zoals deze via VRT Max. Lodder.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Ook in Italië zijn nu mensen geëvacueerd voor natuurbranden in het toeristisch plaatsje Peschici aan de Adriatische kust, niet ver van Bari is dat. Er zijn zowat 400 mensen van op een strand met schepen naar veiliger oorden gebracht. Op de achtergrond is vanuit de heuvels een enorme rookwolk te zien. De zee is volgens de hulpdiensten nog de enige haalbare route om het gebied te verlaten, ook al het treinverkeer tussen Bari en Pescara is stilgelegd. In Frankrijk is de natuurbrand bij Bordeaux nu genaderd tot op 15 kilometer van de stad. Ruim 200 huizen zijn daar al verwoest en zowat 220.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. En er is weinig beterschap in zicht, zegt collega Hilde Mertens in het dorpje tussen Bordeaux en Cafferet aan de kust.
2: Absoluut niet. Men heeft het hier zelfs over een vuurstorm die woedt. Het vuur is hier heer en meester, bepaalt waar mensen naartoe moeten, waar mensen moeten vertrekken, waar de bluswagens naartoe gestuurd moeten worden. En dat is een situatie die heel veranderlijk is. Binnen zo'n vuurstorm ontstaan er windvelden, windkrachten. En die wind die begint dan te draaien. Je krijgt valwinden enzovoort. En daardoor kan dat vuur ineens een heel andere richting uitgaan. Dat maakt het ook bijzonder moeilijk om het te bestrijden. Vanmorgen hoorde ik iemand van de Brandweerfederatie zeggen: dit is een uitputtingsslag. Dit kan nog maanden duren voor elke vlam gedoofd is. Het is hier nu al onheilspellend donker. Heel veel mensen zullen waarschijnlijk nog een bange nacht tegemoet gaan. Wie weet volgen er weer nieuwe evacuaties. Niemand die het weet.
1: Ja, morgenochtend houdt de Franse regering crisisoverleg. En in Parijs heeft de Nederlander Mathieu van der Poel de ingekorte slotrit van de Tour gewonnen. De slotrit was ingekort wegens die bosbranden. Sloveen Tadej Pogacar is voor de 5e keer eindwinnaar. En zo evenaart hij het record. Het is een ongelooflijk scenario, zegt hij.
3: Yeah, 7 tours already and 7 times on podium, 5 wins. It's something that you wouldn't even maybe write in a storybook. Yeah, it's unbelievable also for me.
1: Remco Evenepoel werd tweede in het eindklassement en zo staat hij voor de 2e keer op het tourpodium. In 2024 werd Evenepoel derde, toen eindigde de tour in Nice. Het is een eer om naast Pogacar te staan, zegt Evenepoel.
4: Ja, super mooi natuurlijk. Eerste keer dat ik in Parijs aankom met de Tour. Dus, en dan op het podium mogen staan is prachtig. En het trapje naast de man die het record evenaart is nog mooier. Dus een onvergetelijk moment.
1: En in het tennis heeft Alexander Bloks naast zijn eerste ATP-titel gegrepen. In de finale van het toernooi van Estoril in Portugal verloor Bloks in 3 sets van de Fransman Luca van Asch. Bloks, 21, wordt op de wereldranglijst wel de nieuwe Belgische nummer 1. Vannacht veel wolken, maar meestal droog en tot 18 graden. Morgen begint bewolkt met kans op buien in het noorden en het oosten. In de loop van de namiddag wordt het overal droog met opklaringen vanaf de kust bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Eras, misantroop. Was niet voor de liefde van mijn minksen. Daar gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. De natuurbranden in Frankrijk hebben dit jaar al 115.000 hectare verwoest. Dat is ongezien in het land. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Nunes vanavond gezegd op de Franse televisie. Morgenochtend komt de Franse regering bijeen voor crisisoverleg. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
2: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
3: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
2: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv. Zelfs burgers helpen dag en nacht bij de blusactiviteiten. Boeren brengen tanks vol met water naar de brandweer. En vrijwilligers helpen de geëvacueerden en koken voor brandweermensen.
3: C'est un feu qui est complètement erratique, il n'a pas de cohérence.
2: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. Bovendien, maar 7 van de 12 Canadair blusvliegtuigen zijn nu actief. De 5 andere staan wegens onderhoud aan de grond.
3: On a un feu qui pour l'instant n'est pas maîtrisé.
2: De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de tweede keer in korte tijd opgeroepen om weg te blijven.
1: Ook in Italië zijn mensen geëvacueerd voor natuurbranden in het toeristisch plaatsje Peschici aan de Adriatische kust. Niet ver van Bari is dat. Zijn zowat 400 mensen van op een strand met schepen naar veiliger oorden gebracht. Op de achtergrond is vanuit de heuvels een enorme rookwolk te zien en de zee is volgens de hulpdiensten de enige haalbare route om het gebied te verlaten. Al het treinverkeer daar langs de kust is stilgelegd. In Berlijn is de verdachte van de aanslag van gisteravond op de Pride doodgeschoten, dat meldt de politie vanavond. De Duitser van 21 was met een bestelwagen ingereden op de massa. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. Nadat hij tegen een boom was gecrashed, leek hij van de radar verdwenen. Vanuit Berlijn, Jeroen Rijgaard.
4: Uren lijkt hij spoorloos, tot de politie na een tip uit zijn omgeving een stadtuintjescomplex in de wijk Spandau in het vizier krijgt, waar de man zich verschanst heeft. Rond 6 uur gaat de politie dan over tot actie, waarbij de dader met een steekwapen op agenten toeloopt. En daarop wordt hij neergeschoten, vertelt de woordvoerder van de politie.
5: Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben.
4: Een reanimatiepoging mocht niet baten. Abdul overlijdt een half uur later ter plaatse. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
1: Sporter Sloveen Tadej Pogačar heeft voor de 5e keer de ronde van Frankrijk gewonnen. En zo evenaart hij het record van Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain. Van zijn 7 deelnames stond hij 7 keer op het podium. Het is een ongelooflijk scenario, zegt hij zelf.
6: Ja, 7 tours already and 7 times on podium. 5 wins, it's something that you wouldn't even maybe write in a storybook. Yeah, it's unbelievable also for me.
1: Remco Evenepoel werd tweede in het eindklassement en staat zo voor de 2e keer op het tourpodium. In 2024 werd hij 3e. Toen eindigde de tour in Nice.
7: Ja, super mooi natuurlijk. Eerste keer dat ik in Parijs aankom met de tour, dus en dan op het podium mogen staan is prachtig. En het trapje naast de man die het record evenaart is nog mooier. Dus ja, een onvergetelijk moment.
1: De laatste uren van de Gentse feesten zijn aan de gang. De voorbije 10 dagen waren er zowat 1,4 miljoen mensen in Gent om feest te vieren. Dat is ietsje minder dan vorig jaar. Deze bezoekers gaan in elk geval tevreden naar huis.
8: Heel druk, gisterenavond. Maar nu vind ik het prima.
9: Heftig, hè? Ja, like elk jaar. Veel volk, graag gedaan. Goed weer.
10: Ik vind het hier leuk.
8: Ik had het gevoel dat iedereen veel jonger was dan ik. Ofwel ben ik plots heel oud geworden, dat weet ik niet.
11: Ik wilde eigenlijk maar 1 keer komen, maar zoals altijd is dat volledig mislukt. Dus het is de 7e keer vandaag.
1: Vannacht veel wolken, maar meestal droog en tot 18 graden. Morgen begint bewolkt met kans op buien in het noorden en het oosten. In de loop van de namiddag overal droog met opklaringen vanaf de kust bij temperaturen tot 25 graden. Zo zondag 26 juli zit erop. Een goede nacht.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Studio Brussel, live.

0: Brussel. Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Franse regering komt de komende ochtend opnieuw bijeen voor een crisisoverleg over de bosbranden. Natuurbranden in Frankrijk hebben dit jaar in totaal al 115.000 hectare natuurgebied verwoest. En dat is ongezien. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
2: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
1: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv. Zelfs burgers helpen dag en nacht bij de blusactiviteiten. Boeren brengen tanks vol met water naar de brandweer. En vrijwilligers helpen de geëvacueerden en koken voor brandweermensen.
2: C'est un feu qui est complètement erratique, il n'a pas de cohérence.
1: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. Bovendien, maar 7 van de 12 Canadair blusvliegtuigen zijn nu actief. De 5 anderen staan wegens onderhoud aan de grond.
2: On a un feu qui pour l'instant n'est pas maîtrisé.
1: De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de 2e keer in korte tijd opgeroepen om weg te blijven.
0: Ook in Italië zijn mensen geëvacueerd vanwege enkele natuurbranden. Zo zijn aan de Adriatische kust, niet ver van Bari, zowat 400 mensen van op het strand met schepen geëvacueerd. In de heuvels nabij het strand was een enorme rookwolk te zien en de zee was volgens de hulpdiensten nog de enige route om het gebied te verlaten. Al het treinverkeer daar langs de kust is stilgelegd. In Berlijn is de dader van de aanslag op de Pride doodgeschoten door de politie. Hij was met een bestelwagen ingereden op de aanwezigen daar. Er viel 1 dode en 29 gewonden. De man was een tijd lang spoorloos, maar werd de voorbije avond dan toch gevonden. Meer uitleg door Jeroen Rijgaard.
3: Uren lijkt hij spoorloos, tot de politie na een tip uit zijn omgeving een stadtuintjescomplex in de wijk Spandau in het vizier krijgt, waar de man zich verschanst heeft. Rond 6 uur gaat de politie dan over tot actie, waarbij de dader met een steekwapen op agenten toeloopt. En daarop wordt hij neergeschoten, vertelt de woordvoerder van de politie.
4: Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben.
3: De reanimatiepoging mocht niet baten. Abdul overlijdt een half uur later ter plaatse. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
0: En op het Spaanse eiland Mallorca hebben opnieuw duizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. De actievoerders klagen over een tekort aan betaalbare woningen, te veel afval, files en lawaaihinder. En volgens hen zijn die het gevolg van het massatoerisme. Volgend jaar worden er lokale verkiezingen georganiseerd op Mallorca. De protestbeweging wil met de acties druk zetten op de lokale regering om de problemen aan te pakken. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer met lokaal kans op buien. Later droog met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

bitter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was aan lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tiene la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Studio Brussel, live. Explain.

0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Franse regering komt de komende ochtend opnieuw bijeen voor een crisisoverleg over de bosbranden. Natuurbranden in Frankrijk hebben dit jaar in totaal al 115.000 hectare natuurgebied verwoest. En dat is ongezien. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
3: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
2: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv. Zelfs burgers helpen dag en nacht bij de blusactiviteiten. Boeren brengen tanks vol met water naar de brandweer. En vrijwilligers helpen de geëvacueerden en koken voor brandweermensen.
3: C'est un feu qui est complètement erratique, il n'a pas de cohérence.
2: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. Bovendien, maar 7 van de 12 Canadair blusvliegtuigen zijn nu actief. De 5 andere staan wegens onderhoud aan de grond.
3: On a un feu qui pour l'instant n'est pas maîtrisé.
2: De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de 2e keer in korte tijd opgeroepen om weg te blijven.
1: Op het Spaanse eiland Mallorca hebben opnieuw duizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. De actievoerders klagen over een tekort aan betaalbare woningen, te veel afval, files en lawaaihinder. Volgens hen zijn die het gevolg van het massatoerisme. Volgend jaar worden er lokale verkiezingen georganiseerd op Mallorca. De protestbeweging wil met de acties druk zetten op de lokale regering om de problemen aan te pakken. In Berlijn is de dader van de aanslag op de Pride doodgeschoten. Hij was met een bestelwagen het voorbije weekend ingereden op de aanwezigen daar. Er